mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Artistin uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected,
1: connected na Oslo, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.
4: King David said, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually. That means all the time.

Almachtige Vader, dank u wel voor het moment van gebed. Uw kinderen liggen aan uw voeten bij God, om hun hart uit te storten, omdat uw vaderhart uitgaat naar uw kinderen. Barmhartig en genadig bent u, mijn God. U bent de God die ons de weg wijst. De weg die wij moeten gaan. Zonder u wordt het een doodlopende weg. Maar met u zullen we alsmaar doorgaan. Alsmaar doorgaan, mijn God. Dank u wel, Vader, dat u zo alles aan ons geeft. En daarom heffen wij onze ogen op tot u, o Heer. We kunnen u blindelings vertrouwen, omdat u te vertrouwen bent. U kent ons door en door. Niets in ons is voor u verborgen. Dank u, Heer, dat wij die zekerheid hebben dat u ons daarom ook kan corrigeren, zodat we op uw weg blijven. We blijven gaan op uw weg, mijn God. Dank u, dierbare Heiland. Dank u voor uw genade en trouw, voor uw bescherming en uw voorziening. Heere God, we komen tot u deze dag met het verkeer in ons land. Al die verkeersongevallen in ons land, mijn God, nergens voor nodig. We beleiden dat we nonchalant zijn in het verkeer. En dat wij niet het leven van de ander niet achten. Heer, vergeef ons dat. En breng herstel daarin, mijn God. Opdat wij rekening gaan houden bij de ander. Dat alles veilig mag zijn in het verkeer. We roepen al deze zaken die niet thuis horen in het verkeer een halt toe in de naam van Jezus. Heere God, we kijken naar u uit. Reinigt u alles, al onze wegen, mijn God, in Jezus' naam. En geef dat we respect mogen hebben voor het leven van de ander. Heere God, help ons. Help ons, mijn God, om dit alles te mogen doen. Weten dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. We zijn elkaars hoeder. Onze broeders hoeder. Heer God, laten we dat in acht nemen. Heere God, neem over. Neemt u over, mijn God. In het land is er ook zoveel wapengeweld, o Heer. Zoveel criminaliteit. We lopen al deze zaken halt toe in ons land, mijn God. We moeten respect hebben voor elkaar en voor onszelf. En rekening houden met u. Want u zult ons allemaal ter verantwoording roepen. God, dank u wel. Er zijn zoveel mooie plannen om dingen te corrigeren. De naam van het ministerie van Justitie en Politie is veranderd. Maar dat is niet in de naamsverandering. Het ligt in ons gedrag, mijn God. We mogen geven welke naam we willen. Maar als we ons gedrag niet veranderen, als we niet respectvol omgaan met elkaar, dan mogen wij weten dat het niet zal veranderen. Heer, help ons om positief te denken. Geef ons, er zijn zulke mooie plannen, Heer, maar we moeten ze ook kunnen uitvoeren. We moeten daaraan werken. Heer God, dank u wel dat u dat doet, mijn God. Help ons positief bezig te zijn in dit land. En ook social media ook positief te gebruiken. Heer, dat mensen steeds weer mogen leren en lezen hoe wij moeten omgaan met elkaar. Trouwens, we weten het wel. Maar soms zijn we zo egoïstisch. Heer, dat kan zo niet doorgaan. Neem de over, Heer. En help ons om te leven met elkaar. Zoals u dat wil. Ga uw gang in ons leven. Ga uw gang in ons land, mijn God. Neemt u over, zodat wij gelukkig mogen leven in dit land en veilig mogen zijn, mijn God. Dank u, dierbare Heer. Geprezen zij u nooit voor prezen naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.

0: Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.
1: I overcame. How many overcomers? I overcame. I overcame.

0: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
1: Temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom.

about y'all. I felt that. I felt that. Hallelujah.

0: blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.
1: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven.

0: We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

lievelings is. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Heer en God, dank u wel voor deze dag, dat wij wederom voor uw troon van genade mogen zijn en mogen buigen voor u. Ons hart mogen uitstorten voor u, mijn God. Want u bent de God die hoort en verhoort. We komen deze dag tot u met ons land Suriname. Dit prachtige land dat gij ons gegeven hebt. Waarvan wij mogen getuigen en beleiden en proclameren. God zij met ons Suriname. Hij verhef ons heerlijk land. Dank u wel, Heer, voor dit mooie land. Voor deze mooie bevolking, deze samenstelling van onze bevolking. Laten we beseffen hoe fijn u het vindt dat Suriname deze samenstelling heeft. Nog voordat het in andere landen zo was, was het al in Suriname zo. Zoals het zal zijn voor uw troon. Mensen van verschillende talen en naties en volkeren met God. Zo zal het zijn voor uw troon. Laten wij nu iets oefenen om zo met elkaar om te gaan, zoals u dat van ons vraagt. Heere God, en daarom vragen wij u. Laten wij de leiding van dit land in uw hand leggen en geef wijsheid en inzicht. We brengen alvast de president van de Republiek Suriname voor uw troon van genade. Heer, geef wijsheid, geef inzicht, geef openbaringskennis, geef alles wat ze nodig heeft. En vooral daadkracht om dat te mogen doen. Dus samen met de vicepresident, Heer, mijn God. Dat ze samen mogen optrekken, mogen nadenken, mogen bespreken en u wil te doen in dit land. U hebt ze verkozen. Want u zet regeringen aan, u zet regeringen af. U hebt ze verkozen om voor deze periode en voor hoe lang u wil, dit volk te mogen leiden. Maar zonder uw wil, zonder uw kracht, zonder uw wijsheid kunnen ze dat niet. Menselijke wijsheid schiet tekort. Heer, dat ze mogen buigen voor u. Dat ze ook samen een moment van gebed mogen uittrekken om uw aangezicht te zoeken. Heer, doet u dat. Raakt u uw harten aan, mijn God. In Jezus' naam bidden wij u. Maar we leggen ze als volk in uw hand. We brengen ze bij u. We vragen u, wilt u ze zegenen? Opdat die zegen die ze krijgen, mag doorvloeien naar het volk van Suriname. Dank u daarvoor, Heer mijn God. Zo brengen we alle ministers bij u, die totale ministerraad. Elke minister waar hij of zij ook mag zitten, waar hij of zij de verantwoordelijkheid ook voor mogen dragen, is een gedeelde verantwoordelijkheid. En daarom bidden wij u. Geef wijsheid. Geef tact om te gaan. En vooral daadkracht. Maar maak ze ook fijngevoelig voor wat er speelt onder het volk met God. Zodat dit volk ook tevreden mag zijn. En dat helpt ons ook, omdat wij ook minder gaan mopperen. Maar dat we op de knieën gaan voor deze mensen. Want we danken u dat ze zich bereid verklaard hebben om dit stukje werk te mogen doen. Heer, alles wat over hen gesproken wordt, zo negatief, Heer. We herroepen al deze woorden en die verwensingen. En we vernietigen de kracht daarvan. En we roepen uw zegen over hen uit. Ga uw gang, dierbare Heer. We brengen bij u ook de Nationale Assemblee. Heer, daar worden de wetten gemaakt. Vader in de hemel, grijpt u in daar. Dat een ieder gaat beseffen wat de taak is die op hun schouders rust, mijn God. Neemt u over. Geef ook daar wijsheid en inzicht. En geef plichtsbesef, mijn God. Dat een ieder, alle 51 mensen, mogen beseffen dat ze daar zijn namens het volk van Suriname. Ga u gaan. En spreekt u, Heer. Bijzondere wijsheid ook voor de voorzitter van de Nationale Assemblee. En alle vicevoorzitters, mijn God. Maar ook de leden van de Nationale Assemblee. Dank u wel dat u dat besef heeft, Heer. Geef wijsheid. Geef alles wat nodig is. Wat voor Suriname goed is, Heer. Dat ze dat mogen inzien en dat dat uitgevoerd mag worden, Heer, mijn God. Maak ze slagvaardig. Niemand hoeft te scoren voor eigen gewin, maar voor het volk van Suriname. En dan rust uw zegen daarop. Hier gaat uw gang. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfri Josephson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heere Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en ik dank Radio Shalom voor het vertrouwen. Vandaag is de tweede dag van mijn boodschap. Zoals u weet, het onderwerp is een nieuwe meester. En de schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers waarom het gaat... heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we die tekst even lezen. En voor allen is Hij, Christus, gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag.

0: Ik prijs uw naam, ik geef u eer. Vader, ik draag dit woord op aan u en ik bid o Heer dat u overneemt. En Vader, dat u dit woord zegen. En laat het tot zegen zijn voor ieder Heer, Vader, ook voor mij, Heer. Laat dit woord u blij maken, o Heer, Vader. En ik bid en ik smeek en ik vraag u, Vader, bedouwt mij met uw geest van wijsheid, uw geest van verstand en uw geest van kennis. Opdat ik, o Vader, u van dienst mag zijn. Tot eer en glorie van uw naam, in Jezus' wonderbare naam. Zoals ik eerder zei, we hebben gesproken, we praten over een nieuwe meester. En we hebben gesproken over hoe het was, God met zijn engelen en de vijand Satan, Lucifer, komt in opstand tegen God. En is verdreven door God van de hemel. En God schiep Adam en Eva. En de mens was godcentrisch. En op een gegeven moment werden de mens egocentrisch. Dat kwam doordat Satan, die kwam de mens verzoeken. En met name Adam heeft toegegeven op de verzoek of aan de verzoek van Satan. En besloot om God ongehoorzaam te zijn. En hij werd een egocentrische persoon. Hij wil zijn eigen zin doordrijven en wil zijn eigen wil doen. Hij heeft de Heere God van het troon van zijn hart verwijderd en heeft zijn eigen echt de ruimte gegeven om te heersen op de troon van zijn hart. Vandaag gaan we verder. En we hebben ook gezien, hoe het komt dat de mens veranderd is. We hebben gezien dat de vijand, de zonde vele manieren heeft om de mens in zijn macht te houden. En één daarvan is het vlees. En het vlees werkt samen met de eigen ik. En dat maakt dat de mens egocentrisch wordt. Amen. We gaan verder. Wat gebeurt er wanneer we wederom geboren worden? Wanneer we wederom geboren worden, komt er een andere persoon in ons hart. De Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus komt in ons hart wonen. En hij wordt hij zit op de troon van ons hart. Hebben we nog steeds de oude zondige natuur die het vlees wordt genoemd. De ik die wil doorgaan met regeren. En dit brengt een probleem met zich mee. Omdat Christus niet met de eigen ik samen wil regeren. Amen. De aard van het vlees is de eigen ik. Christus heeft het recht om alleen in ons leven te regeren, mensen. Jezus abaleti fu rigeri na inwi libi, fu delekono na inwi ati, tapatroon na inwi ati. Iedere christen heeft de ruimte om te kiezen. Of je kiest voor je eigen ik of je kiest voor Christus Jezus. Ze kunnen niet allebei regeren. Wij moeten kiezen. Of de een of de andere. Maar voordat wij overgaan tot andere zaken, laten we eens zien hoe onze leven zijn. Als we door de eigen ik beheerst wordt. Hier zijn enkele manieren waarop ik zich in ons openbaren. Laat me bijvoorbeeld eigen dunk. Dus eigen dunk. Wie is de belangrijkste persoon in de wereld voor ons? Onszelf automatisch. Geen naam klinkt zo goed in onze oren als de naam, als ons eigen naam. We scheppen over onszelf en we willen anderen graag imponeren hoe belangrijk we wel zijn. Dat is een van de uitdrukking of persoonlijkheid die ontstaat wanneer de ik op de troon van ons hart heerst. We luku so so usrefi. En no one neng ekling so shwidi na uyezi lek an neng fu uno srefi. E we skepi giwi srefi e we wan soor trawan tak u belangrijk. En dan heb je ook zelf beklacht. We hebben medelijden met onszelf. Als dingen niet gaan zoals wij dat willen. We willen gemakkelijk bezeerd. We zijn gemakkelijk bezeerd. En denken dat wij het moeilijk hebben dan anderen. Ja. Zelf beklacht. Je hebt medelijden met jezelf. Ja. If one's a negolek van jouwani, dat je klagen, dat je... Dus in feite, ja, je klagen, ino sa ben bieder, jo aben moro moeilijk, a negona julek van jouwana trouwen. En ten derde hebben we de zelfzucht. We willen altijd iets hebben, wat we niet hebben. We klagen en... We zijn ontevreden met wat we hebben. Dit is een andere manier van de eigen ik. Hoe de eigen ik tot uiting komt. Zelfzucht. Het mag voor abwansansa yuno abi. Maar alasansa yuno abi yoma abi. Niet omdat die shi yomati abeng. Dat Yusref moest abasan dat ook toe. Amen. Eigen gerechtigheid. We houden ervan om over zonde van anderen te spreken en te veroordelen. Maar we zien onze eigen fouten niet. Dit is nog iets wat we doen. Als eigen ik in ons hart regeert, dan is dit wat het wordt. Onze persoonlijkheid wordt eigen gerechtigheid. Ja toch? No was man e doen bon, yo e doen bon. En je dag negatief abratrawan. E fa doan sondu, oh, yo na eerste wansa e tak abreng. Yo suk wans man om af tak abreng. Maar je vergiet die srefi. Je vergiet tak e Yusref kan mek fout ook toe. En zelfrechtvaardigheid. Zijn we een van degenen die nooit zullen toegeven dat we fout zijn? Verdedigen ons altijd en geven we anderen de schuld. Als dat zo is, dat Lewantegi dat atroon voor haar eigen ik dit api ati. Ja toch? Nee, haar eigen ik dit api atroon voor jou ati. If you not a wasma, sa nooit geven toe dat je fout. Alla lees je wens je fout je wan verdedigen, Srefi. Ja? Natras ma yegi schuld. As ansa you do fault, natras ma yesukuf gya schuld, tak inas ma dat make me do asaati. Dus na eiga eke heers. Wan zelfbewustheid. De eiga ik maakt dat bepaalde mensen zichzelf op de voorgrond stellen. Misschien zijn wij niet zo. Misschien zijn wij een van degenen die zeggen dat zij niets kunnen. We zeggen, laat iemand anders het doen. Ik kan het niet goed doen. Dit is alleen maar een andere vorm van de eigen ik. Ja, zelfbewustzijn. Isabi srefi. Juna moro boons ma betres maf doasati. Iwan dit apa voorgrond. Juwa ka duembo. Zo ook die apwantus ma sang. Etak jongen. No. Mi no ma doasati era. Mine is je misrefief doen. No, zoek het ras maf doen, maar mine doe de sandad. Begrijp je? Nou, als linkste manier ook toe. Voor a eigen effusor en srefien in Libië. Maar eigenzinnigheid. We willen onze eigen zin hebben. We houden er niet van om orders van anderen te nemen. Zelf niet van God. Wanneer we opstandig zijn tegen God, worden we beheerst door de Satan. Dat moeten we weten hoor. Hoe komen we aan de geest van eigenzinnigheid? We krijgen die van Satan. Satan is de eerste rebel. Hij zei, ik wil mijn troon boven de sterren God stellen. Later zei Adam in zijn hart, ik wil het doen zoals ik wil. Nu zeggen jij en ik wil mijn zin hebben. If you look naar Jesaja 14 vers 13 en 14, ik ga naar Lucas 11 vers 23, ik ga naar Ezekiel 10 vers 5 en ik ga naar Jesaja 28 vers 2. Het is je definitief de zin voor Satan of als van mijn zorg en schrijf. Look hoe eigenzinnigheid nou een moeilijk zijn. Die zegt me op, en ik moet op voor afvlees, die is nou een rechtstreeks dirigeer, dus rechtstreeks afvijand, de Satan het dirigeer, eigenzinnigheid kon naar jou. Na jou wani, dus afsansa jou wani dat jou wam opsa. En jou wan tek orde voor trasma. En niet eens Gods orde, jou nou opstand, iedere opstandig tegen gado en structuren. Na faya sheng, so iwan dweng. Dus dat na Satan aba sandati. En voor Satan noma wans makan kisa sandat. Toki ab wale trak karakter san asondu voor eigen eke chaguere. Ai cha trots. If i vergelijk ding, den trasondu dis, i kan beelden uit na bepaalde diersoorten. Trots, asondu voor trots. Na wan Paul. Pauw nou een trotse vogel ooit, als zonde voor egoïsme. Is dat alles maar sap dat nou een metie naar deze egoïstelijk een ago, een varken. Begrijp je? Als zonde voor ongehoorzaamheid. Ja, nou een boeritje, nou een geit, een krabita. Ja, een krabita. Ondanks krabita nou een slim metie, een slim hè, maar toch had je wat driftig gewoon. Krabita nou aan Sansa nee doe graag sama trasma sab, het was sama trasma wani. De zonde van de lugen, a zonde voor lugen na a na schriftelijke eigenzinnigheid hè. Maar anyhow, a zonde voor lugen, moet bo rechtstreeks voor Satan ook toe. A slang, ama nou verleider, ama everteer zo lugen, zo lie. A zonde voor luiheid. De mij vergelijken, ik kan segrepatu, ja, je hebt geen zin om jouw werk te doen. Begrijp je? Als zonde voor boosheid, de mij vergelijken, ik kan naar wat tigre. Je wordt boos en haat je iemand en je wil iemand pijn doen. En als zonde voor kwaadsprekerij, de mij vergelijken naar wat todo. Isabi, wat pat. Je praat over mensen en je zegt gemene, lelijke dingen over mensen. Brasa, asansa, uantaktide, uiteindelijk. Lek fami betegi ba, a onderwerp funo na een nieuwe meester. Na zorgo voor tek mo a nieuw leri, mo po vanuit a nieuw meester, a nieuw lermasang gadogi uno. Daarom ik me wantegi disit ook toe. Lekker sleutelvers voor nu. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en is opgewekt. May God bless you, brother Nassa, Nanga Aboskopu Futide. Mekudu alasa umang fu urokonawi karakter, mekuluku if ugi afeant ruimte, en meku begi. Abung rokona Yusrefi, may God bless you. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is de besnedenis is van het hart. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 2 vers 29. Maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnedenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Gods definitie van uw identiteit is niet gebaseerd op uiterlijke tekenen of ervaringen, maar op innerlijke realiteiten. De transformatie die in uw geest heeft plaatsgevonden. De Bijbel maakt het duidelijk, geliefde. De ware besnijdenis is niet in het vlees, maar deze is van het hart in de geest. Dit is het teken van het nieuwe verbond. Een innerlijke transformatie die bepaalt wie u bent voor God. De uitdaging voor velen is niet de afwezigheid van deze realiteit, maar de afwezigheid van het bewustzijn ervan. U kunt iets hebben, maar als u zich er niet van bewust bent, zult u de kracht ervan missen, nooit ervaren of erin leven. Denk aan David. Hij wist dat hij in een verbond met God was. Dat bewustzijn bracht in hem een ongebruikelijke vrijmoedigheid voort om Goliath tegemoet te treden en te verslaan. Halleluja. Maar Saul, die in die tijd koning was en met kop en schouder boven iedereen in Israël uitstak, had hetzelfde verbond. Maar hij miste het bewustzijn ervan. En daarom deinsde hij terug vanwege angst voor Goliath. Het verschil lag niet in wat ze bezaten. Het lag in wat in hun hart was gaan groeien. Dat is vandaag de oproep voor uw geliefde. U bent besneden in het hart. Dit is niet symbolisch. Het is een geestelijke realiteit. Het is het teken van uw eenheid met Christus. Het is het zegel dat u erfgenaam bent van de zegeningen van Abraham. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslag en overeenkomstig de belofte erfgename. Halleluja. Galaten 3 vers 29. Dit moet in uw geest gaan dagen en het enige perspectief zijn van waaruit u redeneert en het leven bekijkt, geliefde. Wees u er altijd van bewust dat u het leven van God in u draagt. Het onvergankelijke, onoverwinnelijke leven van goddelijkheid. Halleluja. Als dit niet een werkelijkheid voor u is, kunt u beneden uw voorrechten leven. Beperkt in ervaring, hoewel onbeperkt in potentieel. U kunt religieus zijn, maar toch ineffectief. Maar op het moment, geliefde, dat deze waarheid uw geest aangreep, verandert alles. Uw denken komt in lijn met uw identiteit. Uw woorden dragen autoriteit. Uw leven brengt resultaten voort. Er is geen schijnbaar, halleluja, hopeloze situatie die u niet kunt veranderen. Dat is uw erfdeel als iemand die in de geest besneden is. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de realiteit van mijn nieuwe leven in Christus. Ik ben besneden in het hart, in de geest en ik leef in het volle bewustzijn van deze waarheid. Uw leven in mij is actief en overwinnend. Ik wandel in heerschappij, terwijl ik voortdurend groei in genade en in de kennis van uw waarheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wensen krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag appen. En dat is besnijdenis is van het hart. En dit stuurt u dus naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg door het 110. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'ishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Chiamo Skechers, da qua Leader Play. È pista favorita, snack mi vei mente. Chiamo Skechers.
1: Ketchup with double Skechup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HRDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
4: En dan,
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik even om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Dank u voor die duizend mooie dingen. Dank u voor uw liefde elke dag. Dank u dat al zorgen.

Amen. Dank u voor die duizend mooie dingen. Dank u voor uw liefde elke dag. Dank u dat al zorgen mee om.

ओडी ओडी हैप्पी किड्स अलासानी बूम या है मैट मे खातत ओकुत एक बेन सिस्टर हेरमिन एंड दिस वीक सेल इक द वर्टेलिंगन डून लेट अस एर्स्ट बिडन फोरदैट वी फर्दर गान लीफे हेरे गॉड थैंक यू वेल दैट वी किंडरन फन यू मोगन सेन फादर इक बिड फॉर अल लीफे हैप्पी किड्स Wilt u met hen zijn? En voor degenen die ziek zijn, wilt u hen genezen? Heer, ik bid ook voor zij die verdrietig zijn. Ik bid dat u ze weer vrolijk maakt. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy kids, hebben jullie de tekst geoefend? Ja, jij hebt geoefend. En jij? Je bent het vergeten. Oké, geen probleem. We gaan het samen doen. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16, vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie goed gedaan. Zo, happy kids. Gisteren hadden we het over Shriman Singh. Ja, ik vertelde jullie dat Shriman zijn vader ook christen werd. Dus vanaf toen af mocht Shriman ook naar de christelijke school waar zijn broer geweest was. En daar heb ik iets, ja, daar hoorde hij veel over de Bijbel en over de Heere Jezus. Weet je, heb ik iets, een hele tijd ging het goed met de familie. Maar toen kwamen er problemen. Er gebeurde iets heel verdrietigs. Shriman, zijn vader, stierf plotseling. Oh, dat was heel erg. Shriman was toen net 17 jaar oud. Weet je wat dat betekent? Je hebt geen mama en nu heb je geen papa. Dit was een hele klap voor Shriman, happy kids. En die gebeurtenis bracht een hele verandering in zijn leven. Want nu was Shriman wees. Wees wil zeggen dat hij geen ouders heeft. Hij heeft geen mama en geen papa meer. Hoe moest hij nou verder? Want hij was net 17 jaar oud. Hoe moest hij eten en drinken en verder leven? Nu zijn vader dood was, er was niemand die voor hem kon zorgen. Op school had Shriman gehoord van vreemde landen waar andere mensen woonden. Hij besloot op reis te gaan en zijn geluk in een ander land te beproeven. Ik denk niet dat jij zou willen doen wat hij toen deed. Weet je wat hij deed, happy kids? Hij liep 500 kilometer om de grote stad Calcutta te bereiken. Wauw, weet je hoe ver dat is? Dat is even ver net als Paramaribo naar Nikeri en terug. Dat is toch ver? Wow. Weet je wat er toen gebeurde met Shriman? Onderweg werd hij beroofd van al zijn geld en alles wat hij had, al zijn bezittingen, zodat hij tenslotte heel erg arm in de stad Calcutta aankwam. Wat een ellende. Nu was hij helemaal alleen in een vreemde stad. En bovendien had hij geen geld. Wat moest hij nu? Hij probeerde een baantje, dus een werk, als onderwijzer te krijgen. Maar dat lukte niet. En toen probeerde hij politieagent te worden. Maar dat ging ook niet. Ze vonden hem daar veel te kort voor. Hier en daar
van Schriemann soms voor een korte tijd wat werk. Maar zo kon hij toch niet verder leven. Enige tijd later ontmoette hij een meneer die hem vertelde van een land waar er veel werk was en waar hij veel geld zou kunnen verdienen. En die meneer vertelde hem dat het land Suriname heette. Ja, ons land heb ik het Suriname. Van dat land, dus van Suriname, had Schriemann nooit gehoord. Hij had nog nooit over Suriname gehoord. Geld verdienen wilde hij wel. En reizen ook, ja. Dus hij besloot te gaan. Zo, happy kids, daar lag de boot die hem en al de andere mensen uit India naar Suriname zou brengen. Schriemann was dan 19 jaar oud. Wat een drukte was het daar. Iedereen deed zijn best om een goed plaatsje te vinden. Er waren honderden mensen aan boord. Er waren mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Aan boord leerde Schriemann een goede vriend kennen. Samen lazen ze uit de Bijbel en baden ze tot de Heere God. Ook met andere reisgenoten spraken zij over hun geloof en over de Heere Jezus. En aan wie het maar wilde horen, vertelden ze wat de Heere Jezus voor hun betekende en wat Hij in hun leven had gedaan. Zo ontmoetten ze Ramdas, een 19-jarige jongeman, en zijn vrouw Tiari. Met hen spraken ze veel over Gods woord. Happy kids, de reis duurde lang. Weten jullie hoe lang? Bijna 2 maanden. Wow, dat is heel erg lang, hè? Eindelijk zagen ze land. Want weet je wat het betekent? 2 maanden lang. Alleen maar water zien. Wow. En ja, happy kids. Eindelijk zagen ze na 2 maanden land. Het was de monding van de Suriname rivier. Ze moesten overstappen in barkassen. Dat zijn grote platte boten. En zo werden ze allemaal gebracht naar Paramaribo. En wat er daarna gebeurde, happy kids, horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja? Afgesproken. Zo, happy kids. Gaan we de tekst nog een keer doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16, vers 13. Oké, nu jullie alleen. Ja, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Goed zo, dat hebben jullie goed gedaan. Zo, happy kids, dat was het voor vandaag. Tot morgen, odi odi.

0: is 7 uur.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
3: Boy, mi ma clara uso. Mala sa opo price. Pero sabi chat ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu, tu lees mi tegi ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
6: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.
7: Met mijn radio naar Shalom. Met begonnen op prefoer voor en dappen. Dat is een probleem.
8: De tijd is door.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Gi alla ju blessinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan yang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.

Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfri Josephson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en ik dank Radio Shalom voor het vertrouwen. En vandaag is de tweede dag van mijn boodschap. En zoals u weet, het onderwerp is een nieuwe meester. En de schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers waarom het gaat heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we die tekst even lezen. En voor allen is Hij, Christus, gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag en ik prijs uw naam en geef u eer. Vader, ik draag dit woord op aan u en ik bid u, Heer, dat u overneemt. En Vader, dat u dit woord zegen. En laat het tot zegen zijn voor ieder, Heere Vader. Ook voor mij, Heere. Laat dit woord u blij maken, o Heere Vader. En ik bid en ik smeek en ik vraag u, Vader, bedoud mij met uw geest van wijsheid, uw geest van verstand en uw geest van kennis. Opdat ik, o Vader, u van dienst mag zijn. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' wonderbare naam. Zoals ik eerder zei, we praten over een nieuwe meester. En we hebben gesproken over hoe het was. God met zijn engelen en de vijand Satan, Lucifer, komt in opstand tegen God. En is verdreven door God van de hemel. En God schiep Adam en Eva. En de mens was godcentrisch. En op een gegeven moment werden de mens egocentrisch. Dat kwam doordat Satan die kwam de mens verzoeken. En met name Adam heeft toegegeven op de verzoek of aan de verzoek van Satan. En besloot om God ongehoorzaam te zijn. En hij werd de egocentrische persoon. Hij wil zijn eigen zin doordrijven en wil zijn eigen wil doen. Hij heeft de Heere God van het troon van zijn hart verwijderd en heeft zijn eigen echt de ruimte gegeven om te heersen op de troon van zijn hart. Vandaag gaan we verder. En we hebben ook gezien, hoe het komt dat de mens veranderd is. We hebben gezien dat

0: de vijand, de zon, de vele manieren heeft om, in om de mens in zijn macht te houden. En één daarvan is het vlees. En het vlees werkt samen met de eigen ik. En dat maakt dat de mens egocentrisch wordt. Amen. We gaan verder. Wat gebeurt er wanneer we wederom geboren worden? Wanneer we wederom geboren worden, komt er een andere persoon in ons hart, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus komt in ons hart wonen en hij wordt de, hij zit op de troon van ons hart. Hebben we nog steeds de oude zondige natuur die het vlees wordt genoemd. De ik die wil doorgaan met regeren. En dit brengt een probleem met zich mee. Omdat Christus niet met de eigen ik samen wil regeren. Amen. De aard van het vlees is de eigen ik. Christus heeft het recht om alleen in ons leven te regeren, mensen. Jezus abaleti fu rigeri na inwi libi, fu delekono na inwi ati, tapatroon na inwi ati. Iedere christen heeft de ruimte om te kiezen. Of je kiest voor je eigen ik, of je kiest voor Christus Jezus. Ze kunnen niet allebei regeren. Wij moeten kiezen. Of de een of de andere. Maar voordat wij overgaan tot andere zaken, laten we eens zien hoe onze leven zijn als we door de eigen ik beheerst wordt. Hier zijn enkele manieren waarop ik zich in ons openbaren. Laat me bijvoorbeeld eigen woorden, eigen dunk. Dus eigen dunk. Wie is de belangrijkste persoon in de wereld voor ons? Onszelf, automatisch. Geen naam klinkt zo goed in onze oren als de naam, als ons eigen naam. We scheppen over onszelf en we willen anderen graag imponeren hoe belangrijk we wel zijn. Dat is een van de uitdrukking of persoonlijkheid die ontstaat wanneer de ik op de troon van ons hart heerst. We luko soso usrefi. En no one neng ik klink so shwidi na wiesi lek an neng fu uno srefi. En we skipi giwi srefi en we wan soort trouwen tak u belangrijk. En dan heb je ook zelf beklacht. We hebben medelijden met onszelf. Als dingen niet gaan zoals wij dat willen. We willen gemakkelijk bezeerd. We zijn gemakkelijk bezeerd. En denken dat wij het moeilijk hebben dan anderen. Ja. Zelf beklacht. Je hebt medelijden met jezelf. Ja. If we zijn negelijk van Iwani dat je klagen. Dus in feite, ja. Je klagen, in ons abem bieder, abem moro moeilijk, en ik ga naar jullie vijf, ik ga naar trouwen. En ten derde hebben we de zelfzucht. We willen altijd iets hebben wat we niet hebben. We klagen en we zijn ontevreden met wat we hebben. Dit is een andere manier van de eigen ik. Hoe de eigen ik tot uiting komt, zelfzucht. Het mag voor abwan sansa yuno abi, maar no ala sansa yuno abi yoma abi. Niet omdat die shi yomati abeng, dat Yusref moest abasan dat ook toe. Amen. Eigen gerechtigheid. We houden ervan om over zonde van anderen te spreken en te veroordelen. Maar we zien onze eigen fouten niet. Dit is nog iets wat we doen. Als eigen ik in ons hart regeert, dan is dit wat het wordt. Onze persoonlijkheid wordt eigen gerechtigheid. Ja toch? Nou was man edwin boon. En je dacht negatief abratrawan. Je vat doen zon doen. Oh, je na eerste wansa etak abreng. Je zoek wans man om of tak abreng. Maar je vergeet die schrijfie. Je vergeet dat je schrijf kan met fout ook toe. En zelfrechtvaardigheid. Zijn we een van degenen die nooit zullen toegeven dat we fout zijn? Verdedigen ons altijd en geven we anderen de schuld? Als dat zo is, dat Lewantegi dat atroon voor haar eigen ik dit api ati. Ja toch? Nee, haar eigen ik dit patroon voor jou ati. If you not a was ma, sa nooit geven toe dat je fout. Alla lezen wens je fout, je wan verdedigen, schrijfie. Ja? Natras ma je schuld. Als aan sa je fout, natras ma je zoek of je schuld, tak een as ma dat met me doa saati. Dus na eigen ik heers. Want zelfbewustheid. De eigen ik maakt dat bepaalde mensen zichzelf op de voorgrond stellen. Misschien zijn wij niet zo. Misschien zijn wij een van degenen die zeggen dat zij niets kunnen. We zeggen, laat iemand anders het doen. Ik kan het niet goed doen. Dit is alleen maar een andere vorm van de eigen ik. Ja, zelfbewustzijn. Isabi schreef je. Je na moro boons ma betres maf doa saati. Je want dit op de voorgrond. Je want ka doen boon. Zo ook die ap want dus ma saan. Ik dacht jongen. Nou. Mijn no ma doa saati era. Mijn is je misrefief doen. Nou zoek het ras maf doen ma. Mijn no doe de saan dat. Begrijp je. Nou was linkste manier ook toe. Voor a eigen effusor en schrijf in Libi. Maar eigenzinnigheid. We willen onze eigen zin hebben. We houden er niet van om orders van anderen te nemen, zelf niet van God. Wanneer we opstandig zijn tegen God, worden we beheerst door de Satan. Dat moeten we weten hoor. Hoe komen we aan de geest van eigenzinnigheid? We krijgen die van Satan. Satan is de eerste rebel. Hij zei, ik wil mijn troon boven de sterren God stellen. Later zei Adam in zijn hart, ik wil het doen zoals ik wil. Nu zeggen jij en ik wil mijn zin hebben. Even kijken naar Jesaja 14 vers 13 en 14. Ik ga naar Lucas 11 vers 23. Ik ga naar Ezekiel 10 vers 5. En ik ga naar Jesaja 28 vers 2. Het is je definitief de san voor Satan of als van Masor en Srevi. Look hoe eigenzinnigheid nou een moeilijk zijn. Die zegt me po, en ik me po voor aflees, want die is nou een rechtstreeks dirigeer, dus rechtstreeks afvijand het dirigeer, dus Satan het dirigeer, eigenzinnigheid kon naar jou. Pe, na jou wani, dus afsansa jou wani dat jou wam opsa. En jou want tek orde voor trasma. Niet eens Gods orde. Je nou opstand, iedere opstandig tegen gado en structuur. Na faya sheng, so iwan dwing. Dus dat na Satan, aba sandati. En voor Satan om ons maar kan kiezen sandat. Toch je ab wale trak karakter san as zondu voor eigen eke tjagyuere. Ai tja trots. Even vergelijk ding, den tras zondu die is, ik kan beelden uit naar bepaalde diersoorten. Trots, als zonde voor trots, na wat Paul. Paul na wat trotse vogel ooit, als zonde voor egoïsme. Is dat alles maar zaterdag, noa met die nog deze egoïstelijk, maar ago, maar varken. Begrijp je? Als zonde voor ongehoorzaamheid, ja, na boeritje, na wat geit, wat krabita. Ja, wat krabita. Ondanks krabita nou een slim meti, a slim hè, maar toch had je wat driftig wang. Krabita nou een sansa nee doe graag, samatrasma wani. De zonde van de leugen, een zondevol leugen naar schriftelijke eigenzinnigheid. Maar anyhow, een zondevol leugen moet rechtstreeks voor Satan ook toe. Als lang aan mijn verleider, aan mijn inverteer, zoals een leugen. Een zondevol leugheid. De mij vergelijken, ik kan zeker pas doen. Want zeker pas doen. Ja, je hebt geen zin om jouw werk te doen. Begrijp je? Als een zonde voor boosheid, dan moet je vergelijken met een tigre. Je wordt boos en haat je iemand en je wil iemand pijn doen. En als zonde voor kwaadsprekerij, dan moet je vergelijken met een todo. Je hebt een pad. Je praat over mensen en je zegt gemene lelijke dingen over mensen. Brangasa, asansa uantaktide uiteindelijk. Lek fami betegi ba, a onderwerp funo na on nieuwe meester. Na zorgo fu tek mo a nieuw leri, mo po vanuit a nieuw meester, a nieuw lerma san gadogi uno. Da mek mi wan tegi disit ook to, lek a sleutelvers funo. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en is opgewekt. May God bless you, brother Nasa, nanga aboskopu futide. May kudu alasa umang fu urokonawi karakter, may kuluku if ugi afeant ruimte, and may kubegi. Abung urokonayu srefi, may God bless you. Amen and amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
6: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
7: En dan, Jij hebt die dingen aanbesteld, Robin.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are you.
9: Dit is Renate Galbij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geachte luisteraars, we zijn heel erg blij samen met elkaar Gods aangezicht te zoeken. Middels de Bijbel, middels Gods woord. Namens de Evangelische Broeder en Gemeente Suriname een van harte welkom en God zegen. Wij willen met elkander zingen uit feestbundel 94 vers 1 en 2. Zolang mijn Jezus leeft en mij zijn kracht omgeeft, voel mij van vrees en

Laten we luisteren naar Gods woord. Dinsdag 18 augustus. De dagtekst is genomen uit Jesaja 50 vers 5. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. En de dagtekst uit Lucas 10 vers 39. Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Geachte luisteraar, vandaag worden we in principe geoefend door de Heer God om te luisteren naar zijn onderricht, naar zijn woord. In de oudheid heeft de profeet Jesaja dat geaccepteerd. Het onderricht van God is absoluut. Breng verandering, breng genezing. Ik luister naar God en ik ga doen wat God mij heeft voorgehouden. En het Nieuw Testament, de arts, de evangelist Lucas, heeft een verhaal opgesteld waarbij Maria, de zus van Lazarus, bij Jezus was geweest om te luisteren naar zijn prediking. Prediking van redding, verlossing en heling. Maar ook van het in het leven brengen van de dood. Luisteren is belangrijk, broeders en zusters. Is de tijd nemen om niet te selecteren wat u wil horen, maar om goed op te nemen wat de boodschapper tot ons wil zeggen. Vandaag spreekt de Heer tot ons via zijn Bijbel. En toen de kerkie, nogoluku, zo dominee de dape, zo het voorganger, nou mino arka vrouw disi, mino arka zuster disi, mino arka broeder disi. Luister naar Gods woord. U kijkt niet naar het gezicht, maar luister naar het hart. Daarvoor bent u gekomen in de kerk. Daarvoor wilt u de Bijbel samen lezen. En het kan ons hart genezen. De Heer God is almachtig om dat te doen. Vanwege zijn almacht. Om verandering te brengen. Door goed te luisteren, hebben we iets opgepakt. Misschien geldt dat voor u op dat moment. Waarom hebt u vrouw bedrogen? Waarom hebt u man bedrogen? Schijnheiligheid en buiten bent u ander mens. Luister naar de boodschap wat u niet wil horen. En juist die boodschap, de prediking verandert uw leven. Niet alleen veranderen, gaat uw leven redden. Want als we doorgaan met deze levenswijze, door onze vrouw voor de gek te houden, of onze man, of onze familie, eens gaat het getij zich keren. En dan zit u daar buiten, knarsend tanden. En daarom is het goed, broeders en zusters, om te accepteren, wat wil de Heer God zeggen tot ons? Aan Maria heeft de Heer Jezus Christus gezegd, maak je geen zorgen. Ik kon eerder gekomen hier en die broer zou niet zijn niet dood. De Heer God heeft mij autoriteit gegeven in het leven om over de dood te heersen, over ziekte en alles. En die broer lief. Maar hier op aarde, niet voor altijd, maar hij leeft nu om samen met u te zijn

tijdelijk. Want God heeft gezegd, van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren. Niemand blijft hier op aarde voor eeuwig. Wij moeten ons voorbereiden, zodanig, door onze bekering, door onze wedergeboorte, eeuwig te leven daarboven. Laten we dit doen. Jezus heeft duidelijke taal verteld aan Maria. Maria was geschrokken. Ja, maar hoe kan dat dan, mensen die al dood zijn? Ik ga dit alles ordenen. Je gaat straks zien. U kent het verhaal van Nebukadnezar. U kent het verhaal van Nicodemus, pardon. Amman ben een bigimang naar Joodse gemeenschap. Hij was niet zomaar een priester, maar hij was een hoge priester. En hij kent de Tanach, de Bijbel van de Joden. En in die periode was de Bijbel, de christelijke Bijbel, de Biblia er nog niet. Maar de Tanach wel. En de Torah is onderdeel ervan. Amman bestudeert. En hij heeft gezien dat de God heeft gezegd, als je God wil kennen en zekerheid wil hebben, hier nimaals en straks in het hiernamaals, dan moet je je bekeren. Je leven geven aan God voor reiniging en heiliging en verzegeling totdat hij komt. En hij had een afspraak gemaakt met Jezus Christus in de avonduren. Niemand moet het zien, want ik ben geweldig in de kerk. Maar hij is eenvoudig. En hij vraagt hier Jezus Christus. Ik zit met een probleem. In die counseling. Jezus luisterde naar Nicodemus. Hoe kan ik behouden worden? Behoudenis kan ontvangen worden als u wedergeboren wordt. Nicodemus was geschrokken. Van Jezus bedoel je wedergeboren? Je moet God accepteren als de enige schepper. En in Jezus Christus, de enige geboren zoon, het vlees geworden woord, de middelaar tussen de heilige God en de zondige mens, hem accepteren als de Heer en Heiland en als verlosser en zaligmaker. Dat is wedergeboren. Wauw. En Nicodemus had gebeden samen met de Heer en de Heer Jezus Christus heeft hem gezegend. Hij is zo blij. Hij is kennisdrager van de Torah, van de Talmud, van de Tanach. Maar nu heeft hij zekerheid dat hij eeuwig leven gaat ontvangen vanwege zijn wedergeboorte. Brelang Assisa. Zo belangrijk is het om te luisteren naar de Heer, naar Gods woord. Als Nicodemus zich had opgesteld, misab alasangba, dan zou hij geen vrede, geen vreugde, geen blijdschap, geen rust hebben in zijn leven als hoge priester. Maar nu is hij blij. U hebt ook de keuze gedaan om in de gemeente van de Heer Jezus Christus te mogen getuigen van zijn almacht en grootheid. Uw ja wordt gegeven tijdens belijdenis. Maar wat gebeurt er? Velen gaan terug naar de wereld. Nog erger, weggaan van de kerk. Nog erger, God verlaten. Dat noem je met een moeilijk woord secularisatie. De wereld neemt over, wijst mensen dat niet God hen zegen, maar de mogelijkheden van de wereld, ICT, rijkdom, positie. En ze gaan weg van de kerk, onkerkelijking. Nog erger, wat ik bereik heb, komt niet van God. Komt van de omgeving, komt van mijn inzet. Broeders en zusters, gevaarlijk. Secularisatie. U bent zoveel keren naar Holland gegaan als voorbeeld. En als u in de trein zit,
Je kijkt naar links. Hè, zoveel kerktoren. 9, rechts. Hè, 12. De mensen hier zijn gelovig. Allemaal kerks. Dat klopt toen. Ga naar die dorpen. Vraag. Wanneer gaat de dienst gehouden worden? U gaat teleurgesteld zijn. Als je 10 kerken bezoekt in Nederland, zeker 8 zijn gesloten. 8 zijn gesloten. Ik heb toevallig geluisterd naar een jonge Surinamer, ik ga zijn naam niet noemen. Hij studeert antropologie of archeologie in Nederland. En hij moest de kerken, de functionaliteit van de kerken gaan onderzoeken. De christelijke kerken. Nou was hij begonnen met 8. Hij is gestopt. En hij heeft gehuild. Ay, my God. Ze geloven niet meer in God. Ze zien het heel niet meer in de almacht van God. Al die kerken zijn afgesloten. Of ze zijn winkels geworden, slagerij, miserie, bibliotheek, vergaderzaal. Waar is het volk van God? Waar? Waar zijn de vertegenwoordigers van de God gesmolten door die secularisatie? Onkerkelijking, ongoddelijking. En wij moeten oppassen, ook in Suriname. Ja, vanwege vergrijzing. Ja, vanwege afstand. Ja, broeders en zusters. God kent uw hart. Daarom is het goed om te luisteren naar wat u niet wil luisteren, om uw zienswijze te wijzigen, om u op tijd te plaatsen weer in het reddingsplan van God. Mogen de Heer u allen vandaag zegenen en tot een zegen zijn, om te onderkennen dat er zondaars zijn, om te erkennen dat we in de fout zijn en dat wij gaan herstellen. En de Heere God gaat u zegenen. De Heere God gaat u kracht geven. Voor herstel, voor vernieuwing en positieve opstelling om anderen te trekken. In Jezus Christus naam. Amen. Wij besluiten met elkander. FB 96 vers 1 en 2. Geloof is dat men God vertrouwt. Geloof is dat men God vertrouwt en

0: En een gezegende dag aan u allen toegewenst.
1: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Kerslullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Jealousy
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

myself, from my overthinking,

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Beininon.
1: Poimiwa Clara Ozo. Malasan opo preis. Presambit chepko smara? Amesuku kualitei toh.
2: Ei, brur. To stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
1: Hein?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati?
2: Ferfi. Na yere, ino yere. Dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merito. E na ferfi disi. Di you na fordilek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man, echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: 90.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, het is het programma Vrouw vandaag en ik ben Margo Saling-Deli. Ik vind het bijzonder fijn en een zegen dat ik er mag zijn om u vandaag te dienen met hetgeen de Heer heeft gegeven, zijn woord, tips of de recept. Ik wens u een heel fijne, aangename tijd toe. Ik vraag u dat u ook andere mensen zegt dat ze Radio Shalom ook nu beter kunnen ontvangen. Ja, waar ze ook zijn, laten ze proberen op 94.5. En als het helemaal niet lukt, dan maar op internet op www.shalomsuriname.com. Ik groet aan ieder die luistert naar dit programma. Vrouw van Laak is er van maandag tot en met vrijdag. Ook de mensen in Nederland die luisteren. Ododi. En een heel gezegend en aangename luistertijd. Ik heb vandaag ook een recept voor u, geliefde. Het gaat om quiche. En met prei, broccoli, ham en kaas. Ja. Weet u, van quiche hebben ze klaargemaakt. En of u kunt ook bladerdeeg gebruiken. Ja, of u kunt zelf uw dingen deeg maken. En als u het sneller wil hebben, dan kunt u uw quiche ook maken. Dus met kant-en-klaar bladerdeeg, toch? Als u de bladerdeeg uit de diepvries gebruikt, laat de plakjes dan eerst even ontdooien in de koelkast. Dus vanuit de vriezer in de koeling. Gewoon in de koelkast. Kijk dan meteen even of je nog restjes groenten in de koelkast hebt liggen. Want die zijn perfect om in deze quiche te stoppen. Voor als je snel wil zijn. Bak de quiche in circa 30 minuten. In een oven op zo'n 20 graden. Ja, gaar. En dan is het ook lekker voor de snelle door de week maaltijd. Maar het is ook lekker voor de lunch in het weekend, geliefde. En vandaag geef ik een recept door van quiche met prei, broccoli, ham en kaas. Ja? En dus wat u nodig hebt, u hebt 20 gram bloem nodig. 120 gram koude roomboter. Ja, 250 gram prei die u gaat wassen. 250 gram broccoli. 4 eieren hebt u nog nodig. 300 milliliter slagroom. 100 gram belegen kaas die u geraspt gaat gebruiken. Dus u moet die kaas raspen. 200 gram gekookte ham in kleine blokjes. Dus die ham gaat u in kleine blokjes snijden. Ja. U hebt dan ook een deegrollen nodig en vers houtfolie. Hoe u dat allemaal klaar gaat maken, u gaat de bodem van een kom. Ja, u doet de bloem in een kom, toch? Ja, u snijdt 100 gram boter met behulp van 2 messen in stukjes. Dus in die bloem. U snijdt de boter door de bloem, hè, totdat het een korrelig massa wordt. Dus terwijl u snijdt, fijn snijden, dan gaat u het draaien. Voeg een mespunt zout toe en 100 milliliter koud water. Ja. En dan voeg u eetlepel voor eetlepel, dus toch dat water toe, hoor, niet direct in één. En dan gaat u het kneden totdat het een samenhangend deeg wordt. U verpakt het deeg in vers houtfolie. En dan legt u het een uur in de koelkast. Niet in de vriezer, maar in de koelkast. U snijdt intussen de witte deel van de prei en de dunne ring, in dunne ringen. U snijdt de broccoli in kleine roosjes. U schil de steel en snijd die ook in, weet u, eventueel in de lengte of hoe u het wilt snijden. U snijdt een stukje van de onderkant, ja.

U klopt de eieren los met de slakke room en mengt de kaas erdoor, de geraspte kaas dus. En dan brengt u het op smaak met een beetje zout als het nodig is. U verwarmt de oven zo voor 200 graden Celsius. Dan bakt u de preiringen in de rest van de boter zacht en glazig. Ja, dan rolt u de deeg uit op tafel met wat bloem op de tafel of zo waar u gaat gebruiken, werken bedoel ik. En dan rolt u tot een ronde lap. Die iets groter moet zijn dan nu die vorm waarin u het gaat bakken. U bekleedt de vorm met de deeg en prik hier en daar met een vork wat gaatjes in de deegbodem. U verdeelt de sprei, broccoli, ham over de bodem. Schenk het ei, roommengsel in de kom. Ja. En dan bakt u de quiche in het midden van de oven zo'n 40 minuten gaar. Dus dat is het recept van quiche. En u kunt dus verschillende dingen toevoegen, geliefde. Wat u zelf lekker vindt, weet u, kunt u toevoegen. Een keertje kunt u het maken met geroerd bakken, gehakt enzovoorts en groenten, geliefde. Maar kaas en die kokeroom mag er niet ontbreken, natuurlijk. Dat deeg, want dat is het, toch? Is goed, ik zou zeggen, smakelijk eten. Ja. En dan gaan we luisteren naar muziek, geliefden. En dan kom ik met het onderwerp van vandaag.

0: geliefde namuziek. Ja, namuziek wil ik het hebben over praktische tips. Ja, om het immuunsysteem te helpen versterken. U weet, geliefde, wij moeten allemaal zorgen voor onszelf. Wij zijn de beste rentmeester die God gemaakt heeft over ons eigen lichaam, toch? En dus daar moeten wij zelf toe zien. Weet u, al gaan anderen voor u willen zorgen, zover u kunt, ja. Moet u zelf de dingen in een acht nemen. Om uw gezondheid op peil te houden. En onze immuunsysteem is heel belangrijk. Ja. Om dus gezond te blijven. Immuunsysteem. Is het immuun. Geliefde. U weet dat gezond eten een van de vereisten is als wij gezond willen blijven. En zo. Ja toch? En gezond eten, bewegen, genoeg drinken, water vooral. Vooral water, geliefde. Want bijna vind je geen drank meer zonder zoet, toegevoegde zoetigheid en zo. In plaats dat we dan sap maken, dan liever eten we onze fruit gewoon, toch, zo uit de hand. Want als je sap maakt, heb je zoveel fruit nodig, ga je ook weer zoveel suikers opnemen. Ja, dus het beste is dat we opletten en dat we liever niet te veel sap drinken, maar dat we liever onze fruit eten. 2 fruit per dag is heel goed, geliefde. En weet u wanneer dingen heersen zoals er in het verleden, een paar jaren terug, een corona heeft geheerst en zo. Het werd ook Wuhan disease genoemd. Dan, weet je, komen dus verschillende emoties bij mensen naar boven. Sommigen zijn bang, anderen raken in paniek en terecht, geliefde. Want je weet niet hoe het zou zijn en wat en zo. En we weten allemaal wel hoeveel mensen eraan zijn gestorven. Hoeveel mensen besmet zijn geraakt door de ziekte. Ja. En het is niet dat je bang moet zijn, maar voor ziekte. Ja. In plaats van bang, zou ik zeggen, wie dan voor ziekte. Wat er ook is, geliefde. We moeten altijd voorzichtig zijn. Wat er ook is. Al bent u in het verkeer. Wat u ook doet, wees voorzichtig. U hoeft niet bang te zijn, maar u mag wel voorzichtig zijn. En vele mensen, geliefden, zijn nog gestorven daaraan. En er zijn echt dingen die belangrijk zijn geweest in die tijd. Ja. De dingen die wij in acht moeten nemen ten alle tijden om niet ziek te worden, is het om een griep of wat. Geliefde, sleutels om ons lichaam te helpen beschermen. Als we rekening houden met het aantal mensen die geïnfecteerd raken, geliefde. En hoe snel ook sommige mensen hun conditie achteruit gaat, toch? Bij ziekte en zo. En het tast je immuunsysteem ook aan als we niet een gezondheid dat begrijp, gezond zijn, dat begrijpt u wat er gebeurt. Toch? En ons immuunsysteem is het heel een sterke sleutel, laat me het zo zeggen, als we het goed ervoor zorgen dat het een optimaal beleid, dat het sterk is, toch? En dat is ons immuunsysteem een heel belangrijke, laat maar zeggen, bescherming tegen ziekten. Het immuunsysteem speelt een cruciaal rol bij processen van infectie. En daarom is het van belang dat het adequaat reageert wanneer het in contact komt met de antigeen. Dus de dingen die je willen besmetten. De relatie tussen een sterk immuunsysteem en een lage ziekterisico is ondubbelzinnig. Het is ook duidelijk dat als we ziek worden, de prognose gunstiger zal zijn als ons organisme ons in staat stelt en paraat is om ons te beschermen. En helaas hebben milieuverontreiniging, stress, verminderde nachtelijke slaapuren, een zittende levensstijl, dus mensen die te veel zitten, overmatige gebruik van suiker en geraffineerde meel, voedsel, eigenlijk geliefde, en een lage inname van water en andere algemene realiteiten van moderne levensstijlen, de capaciteit van ons immuunsysteem om ons te verdedigen, aanzienlijk te verminderen. Helaas, geliefde, helpen deze dingen die ik genoemd heb ons de capaciteit van ons immuunsysteem verlagen het om ons te verdedigen. Daarom is het nodig om stappen te ondernemen om dit belangrijke systeem te versterken. En hieronder, geliefde, ga ik enkele sleutels delen om dat te bereiken. Een voedingsmiddel die rijk zijn toch aan fytochemicaliën. Fytochemicaliën zijn verbindingen die alleen voorkomen in producten van plantaardige oorsprong en de antioxiderende, ontstekingsremmende, antivirale, antibacteriële, antischimmel, antiallergische, immuunprotectieve, neuroprotectieve, cardioprotectieve, antitumorale en antikanker eigenschappen bevatten. Dus deze producten, deze voedingsproducten. We kunnen deze voordelen, verkrijgen door 3 tot 5 porties, 5 tot 7 kopjes fruit, groente en bladgroente te consumeren. Zorg voor een verscheidenheid aan kleuren. Dus als u deze dingen gaat gebruiken, dus fruit, alle soorten fruit, zorg ervoor dat er ook rode, gele fruit erbij zijn. Ja, zoals appel en appel is rode fruit, watermeloen is rode fruit, banaan is gele fruit, ananas is gele fruit, enzovoorts, enzovoorts. Geliefde, dat er een variatie is aan kleuren. Meestal zijn groenten of lichtgroen of donkergroen, hè? Enkele groenten zoals boulanger en een paar groenten heb je dan in andere kleuren, zoals rode kool, toch? Er zijn niet veel groenten in kleuren, behalve die paprika soorten, weet u? Dus die dingen, dus dan moet u proberen om zoveel mogelijk te variëren. Dus zorg voor een verscheidenheid aan kleuren. We kunnen papaya's, druiven, appels, meloenen, manga, aardbeien. U pakt maar eruit welke fruit we in Suriname hebben. Ja, knoflook, ui, selderij, paprika, een soepgroente, broccoli, Kool, spinazie, snijbonen, wortelen, toch, pompoen. Soms is er ook bieten te krijgen. Enzovoorts, enzovoorts. Al die dingen geliefde, zoals ik zei. Bladgroente hebben we te over in Suriname. Iemand zei dat, iemand uit een buurland zei. Ik eet die dingen niet, ik ben geen dier. Dus die bladgroente, zoals we bitawiri eten, weet u, klaroen, hè? En die andere groentesoorten die we in Suriname hebben. En die we hier gebruiken, gomawiri. We hebben ook wel de groenten zoals, ik noem ze Chinese groenten. Kai soi, kai lan, amsoi, hè? Die groenten zijn ook lekker gezond. U hoeft ze niet lang te koken, geliefde. Allemaal gezonde dingen die u kunt consumeren. Weet u, tegenwoordig is fruit zo duur, maar toch probeer toch wat fruit te eten. Laat het niet weg van uw menu. Ja, toch? Ten tweede, geliefde, vermijd het consumeren van suiker. Kunstmatige kleurstof voor levensmiddelen, bewerkte voedingsmiddelen en verfijnd meel. Dus meel waaruit alles is weggehaald. Het is dus behalve tarwemeel, volkorenmeel bedoel ik. Vermijd zoveel mogelijk meel en dingen die gemaakt zijn van witte meel. Het is helemaal geraffineerd. Alle dingen zijn eruit, geliefde. Zoals ook als witte suiker. Ja. Wetenschappers van de Universiteit van Bonn in Duitsland hebben in samenwerking met de Universiteit van Massachusetts ontdekt dat een ongezonde voedingspatroon het immuunsysteem kan overstimuleren, waardoor een agressievere reactie wordt veroorzaakt. Dat kan verhinderen dat het goed functioneert. Dus dat die, je immuunsysteem, goed functioneert. We moeten allemaal, ik zeg, het staat hier u, maar ik zeg wij allemaal moeten voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine A, B en C consumeren. D en E en de mineralen selenium en zink. Deze, dus A, B, C toch? D en E. En de mineralen selenium en zink. Dus daar moeten we gebruiken. Dus middelen die, levensmiddelen die deze dingen bevatten. Deze voedingsstoffen dragen bij tot een betere werking van het immuunsysteem. Ze hebben vooral een positief effect op onze luchtweg, op onze luchtwegen. En als je luchtweg geïnfecteerd is, dan weet u van dat het niet heel veel schade gaat brengen. We kunnen deze vitamines en mineralen krijgen door een verscheidenheid van voedingsmiddelen te consumeren. Te beginnen met ten minste 3 dagelijkse portie rode, gele, oranje en groene groenten en fruit. Dan zijn er volle granen, ja, de kiem van granen, peulvruchten, dus zoals peulvruchten, u kent bonensoorten toch? Linzen, goegerie, kikkererwten toch? En een zwarte en witte bonen. Noemt u maar op, geliefde. Paddenstoelen zorgen ook voor dit alles. Zorg er ten slotte voor dat u noten, walnoten, amandelen, hazelnoten enzovoorts, geliefde, Braziliaanse noten, noemt u maar op. Zaden, zonnebloempitten enzovoorts, sesamzaden, lijnzaad. En dat u die dingen gebruikt. En de oliën die uit zaden komen, ook olijfolie bijvoorbeeld, dat u die dingen gebruikt, geliefde. Ten derde, neem passende hygiëne en preventieve maatregelen, ja, was uw handen meerdere keren per dag gedurende 20 seconden goed met water en zeep en borsten onder de vingernagels. Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen, geliefde altijd. De Saramakanen zouden zeggen mini-sefi. Wanneer je komt waar er veel mensen zijn, let goed op jezelf, geliefde. Het is geen zonde en het is geen ongeloof om nog steeds uw neus en mondkap mee te nemen als u in een ruimte komt die gesloten is en waar veel mensen zijn, dat u gewoon dat aantrekt. Hè? Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Vermijd ook hoesten of niezen in de lucht. Het is beter om een wegwerpdoekje te gebruiken of jezelf te bedekken met je arm. Als u hoest, moet u een mondkap dragen. Als u ergens gaat, geliefde, neem niet weg dat corona er niet meer is of wat dan ook. Maar het is goed om dus dan, wanneer u hoest en een beetje verkouden bent, uw mondkap meeneemt als u uit huis moet, ja. En dat u een paar meeneemt, zodat u regelmatig kunt vervangen. Pardon. Een ander ding, geliefde, is rust. Rust stelt ons niet alleen in staat om energie terug te winnen, maar er is ook aangetoond dat het de niveaus van emotionele en fysieke stress vermindert, wat bijdraagt aan de versterking van het immuunsysteem. Dus rust, toch? Als u rust neemt, geliefde, is het geen luiheid. En als u niets doet en u neemt rust, dan is het luiheid. Maar als u hard werkt, het zijn met uw hersen, met uw handen, fysiek veel werk verzet. En ook met uw, u praat veel, u counselt mensen, u bent bezig. Geliefde, dat is rust geen luiheid. Het is goed om regelmatig te rusten. Geliefde, ik ben aan het einde gekomen van dit keer. Ik groet u voor vandaag. Dit is Vrouw Vandaag. En ik ben Margot Salingdeli die dit mocht verzorgen. Tot de andere keer zeg ik met dit programma. Ik ga die andere dingen nog in het andere programma ook benoemen. Geliefde, doorgaan even met wat u allemaal kunt doen. Maar voor dit keer is mijn tijd op. Untamboen, dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Deze trek is voor niemand anders dan Jezus.
1: Jezus.
0: Hiermee verhoog ik zijn naam, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn genade en goedheid. En met hem zijn we meer dan overwinnaars.

0: Beste luisteraars, gemeente Drang, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente Drang aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: De Bijbel zegt, maar David diende zijn generatie naar de wil van God. Hij diende zijn generatie. Het is iets dat me altijd heeft bezig gehouden. Ik heb gezegd, heren, mijn grootste verlangen is om de generatie waarin ik geboren ben te dienen. En tot nu toe is het mij en velen van u aardig gelukt. Maar we zijn altijd bang geweest om te gaan in deze arena. Omdat we allemaal bang zijn dat we zullen zijn net als hun. Dat we politici zullen worden. Maar de Bijbel zegt, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Amen. Dat brengt mij direct naar mijn prediking. Ik ben eigenlijk nog niet klaar, maar ik wil u iets tonen. Die mij opviel. En ik zeg, wauw. Want ik begrijp als mens, als ik hier kom en ik dit kom zeggen, dat u toch vragen zal hebben. Maar iedereen die met mij deelt, weet dat ik altijd de antwoorden probeer te vinden in de Bijbel. Bij elke beslissing die ik neem. En ik was bezig met het woord. En ik las vanuit Mattheüs 5, vers 1, een aantal dingen. En toen ik klaar was en ik zei, hey, dit kan ik misschien gebruiken om het volk uit te leggen waarom het noodzakelijk is dat wij niet alleen binnen de vier muren van de kerk blijven, maar dat we ons ook anders zullen gaan bewegen. De Bijbel zegt dat Jezus, toen hij nu de scharen zag, de scharen, wie zijn de scharen? Wie zijn de scharen? Nou, volk, apotie volk. De Bijbel zegt dat ze voortgejaagd werden en dat Jezus met ontferming over ze was bewogen. God denkt altijd aan het volk. Dus de Bijbel zegt, toen hij nu de scharen zag, het volk, ging hij de berg op en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. Houd dit in gedachten. Hij zag het volk. En in een andere tekst zegt hij, werd met ontferming bewogen over het volk, omdat ze voortgejaagd werden als schapen zonder herders. Ik heb een prediking daarover gedaan. En ik heb gezegd, woord herders, daar moet je invullen als schapen zonder leiders. Godvrezende leiders. Wie kan die prediking nog herinneren? Het is ergens op YouTube, dus je kan hem gaan zoeken. God mag zich zorgen om zijn volken. Israël is zijn absolute volk. Maar hij heeft gezegd, door Jezus Christus zullen al de andere volken, de Bijbel noemt ze de heidenen, ook gered worden. En één ding dat God haat, is wanneer leiders niet omkijken naar het volk. En ik laat dat open. Ik laat het voor u om dat te bepalen. Maar God kijkt naar het volk. En als hij naar het volk kijkt, komen zijn discipelen. Dat zijn zijn toekomstige leiders. Want God is één ding wat ik heb gemerkt in het leven van Jezus Christus. Hij houdt niet van, luister naar mij, mensen die afhankelijk willen blijven. God wil niet dat je afhankelijk blijft. God wil alleen dat je afhankelijk blijft aan hem. Want zonder hem kan je niks doen. Maar onderling elkaar wil hij niet dat je afhankelijk en aanhankelijk blijft. Maar hij wil dat je iemand bent die weet wie hij is. Wie weet wie ze is. En dat je onafhankelijk kan opereren. Niet omdat zij dat gezegd heeft, ga je ook dat zeggen. Je moet je eigen mening hebben. Je moet je eigen beslissingen maken. Waarom? Wanneer je mening hebt en je beslissingen maakt, dan heb je wat wij noemen rights and privilege. Rights and accountability. Wanneer iemand zelf beslissingen neemt, is hij ook bereid om verantwoordelijk te zijn voor die beslissingen. Maar wanneer je net als Adam zegt, mijn vrouw heeft mij verleid, en net als de vrouw zegt, Satan heeft mij verleid, dan blijf je afhankelijk. Wat wij zoeken nu zijn christenen die zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal doen waarvoor God mij geroepen heeft. Mag ik een amen horen? Dus you take responsibility. Later.

0: leiderschap is verantwoordelijkheid nemen. Dus je ziet dat Jezus kijkt naar het volk, kijkt naar zijn toekomstige leiders en dan begint hij met een spreuk, een aanhef. Men noemt dat de zogenaamde bergrede. En hoor wat hij zegt. Hij zegt, zalig de armen van geest. Vers 3. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hij zegt, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig die hongeren, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig wie? De vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Dus dat betekent dat wanneer wij in een arena zijn, gaan we niet om te vechten en te strijden. Maar we gaan om barmhartigheid te tonen. We gaan om vredestichters te zijn. We gaan om gerechtigheid te doen plaatsvinden. Wij gaan om zij die troost nodig hebben troost te geven. Maar hij gaat verder. Want dit is heel belangrijk om te begrijpen. De volgende. Hij zegt, zalig de vervolgde om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Laat me u weer die setting geven. Jezus kijkt naar het volk. De scharen. Gaat op een berg zitten. Zijn discipelen komen tot hem. Zij zijn leiders. En hij geeft ze een aantal dingen. Het woord zalig daar betekent gezegend en met vreugde bedouwd, of toegekend, of toegerekend, zijn zij die vredestichters zijn. Zij zijn die dorsten naar gerechtigheid. Zij, noem maar op, heeft een aantal dingen daar voor u gezegd. Dus hij kijkt naar zijn discipelen en zegt, kijk, wanneer jullie bereid zijn om te vechten voor rechtvaardigheid, bereid zijn om te vechten voor gerechtigheid, bereid zijn om in de bres te staan, vredestichter te zijn, barmhartiger te zijn. Een aantal eigenschappen geeft hij. Dan zegt hij, dan zal ik jullie zegenen. Wat is er gebeurd met het christendom? We hebben een aantal dingen wel gedaan. En we blijven dat doen. We zijn overal. Overal zijn we. Wij hebben hospitalen gebracht. Wij hebben ervoor gezorgd dat het onderwijs is. Wij hebben mensenrechten dingen. We hebben ze ook vertrapt, bepaalde rechten. Maar tenslotte zijn wij die mensenrechten coveren. Wij zijn het die ervoor gezorgd hebben dat vrouwen nu overal rechten hebben. Mensen denken dat zij het gedaan hebben. Maar als je terug gaat, zie je dat het allemaal terugkomt uit de Bijbel. Jezus blijft niet daar. Hij gaat verder in vers 13 en dat is zo belangrijk. Dus als hij ons zegt dat we niet bang moeten zijn en hij geeft ons ook wat er gaat gebeuren. Hij zegt, ze zullen je vervolgen. Ze zullen liegen om jouw wil. Omdat je bezig bent deze dingen terug te brengen onder het volk, onder de leiders. Gerechtigheid, barmhartigheid, troost, vrede. Een andere concept van denken. Hij zegt, dan gaan ze voor je liegen. Ze gaan je vervolgen. Waarom? Eén ding heb ik gemerkt. En overal ter wereld zien we dat. Men wil over iedereen praten. Men wil alle namen noemen. Maar als de naam van Jezus genoemd wordt, dan blijkt het zoveel problemen. Je kan bidden in de naam van de Almachtige. Je kan bid doen, maar in een begin aan heeft Jezus. Of je moet niet over Jezus praten. De wereld accepteert alle andere namen. Maar als je zegt christen, wordt het een probleem. Men is nu bezig zelf wetten te doen om ervoor te zorgen dat bepaalde religieën meer macht ook binnen de Verenigde Naties krijgen. Terwijl er wetten zijn en verklaringen en verdragingen, ik zeg u dat, want ik heb ze gezien en ik heb ze. En Suriname heeft ze ook getekend, waarbij het christendom een geweldige positie heeft in deze wereld. Het christendom. Niet een bepaalde denominatie. Het christendom. Die verdragen zijn daar. Suriname heeft ze getekend. Ik heb ze gelezen. Ik ben bezig nu te bestuderen. Ga ze geven aan die juristen hier. Waarbij wij als kerkmensen door God een bepaalde positie hebben gehad in deze wereld. Waarbij we wel onze stem kunnen laten horen. Maar we doen dat niet omdat we bang zijn voor vervolging en laster. Ik kijk bijvoorbeeld, en laat me die dingen zeggen zoals ze zijn. Ik kijk, mensen gebruiken mijn naam bijvoorbeeld. En zeggen ik ben valse profeet, valse dingen. En ik heb er naar geluisterd. Men kan weten, de mensen die dat doen. En mijn naam wordt gebruikt. Dus je gaat denken, je gaat iets horen over rijmen. En men gebruikt mijn naam gewoon om andere mensen te bespreken op video's. Dan mis je dat mij bespreekt. Andere voorgangers. Maar kopstuk is rijmen. De false prophet of the Caribbean. Dat is met dat oké, kom, lukus aan mij, doe vals. Want als mensen je valse, dan wil je weten, wat doe je vals? Andere keer weer, ik heb een doctoraal behaald. Heb een benoeming gehad van de Verenigde Naties. De mapot boompietje, de mapot mangalami pakkie erop. Vals prophet. Terwijl, laat mij u zeggen, ga naar Hosea 4 vers 6. En zolang de duivel ons kan blijven houden in die positie, dan ga ik u zeggen dat wij zo zwak zullen zijn. Maar ik ga u in deze komende dagen leren wie u in werkelijkheid bent. De Bijbel zegt, mijn volk, vijf denk ik, oké, nu is het helemaal. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. En omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Er is een verdrag. En Suriname heeft het getekend dat niemand, ook geen politieagent, zomaar een kerk kan binnenwandelen en mensen kan arresteren. Een priester is a powerful man or woman of God. Maar we kennen die dingen niet. Men vertrapt regels, men doet alles wat men wil. En hoe komt dat? Omdat we die scholing niet hebben. We hebben die kennis niet. Er gebeuren zoveel dingen met ons hier in Suriname. En niet alleen met kerkleiders, maar ook met het volk, omdat we gewoon die kennis niet hebben. Maar sommige mensen hebben die kennis, maar zijn bang om die kennis toe te passen of om de status quo te challengen. Ik kom bij jullie. Maak u zich klaar in de komende tijd. Want die dingen zijn er. Maar bij mij gaat het hier om. Wanneer Jezus ons zegt dat wanneer wij zullen moeten vechten voor gerechtigheid, vredestichters moeten zijn en dingen moeten veranderen, dan gaat hij verder in 5:13 en hoort wat hij zegt in diezelfde strekking, op dezelfde berg. Gij zijt, Matteüs 5:13, gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. Dus hij geeft ons aan waarvoor we moeten strijden. Gerechtigheid, vrede. En hij zegt, de mensen die strijden voor vrede, zullen kinderen van God genoemd worden. Maar hij zegt, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Hij gaat verder, hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Oké. Wat gebeurt er? Jezus kijkt naar het volk, gaat zijn discipelen instrueren hoe ze gezegend kunnen worden. Hallo? Die zegen zit niet om in vier muren te blijven. Die zegen zit wanneer je bereid bent te strijden tegen het onrecht die anderen worden aangedaan. Die zegen zit daar wanneer je bereid bent om te gaan daar en mensen te helpen die in moeilijke situaties zijn. Die zegen zit niet wanneer je de hele dag halleluja, amen doet. Nee, hij heeft gezegd, zalig zij. Dus met andere woorden, wij als zijn kinderen hebben een grote job, een grote opdracht. Die opdracht gaat Jezus nog beter zetten in Mattheüs 28 vers 19. Hij zegt, mij is gegeven alle macht. Let wel, macht hier praat hij niet over geestelijke macht. Hij praat over het feit, ik ben de koning der koning. Ik ben de overste van de koningen der aarde. Dus hij zegt, omdat ik alle macht heb, ook over koningen en instituten, dus ook over de United Nations, stuur ik u, mij is gegeven alle macht, Mattheüs 28, 19, in de hemel en op aarde, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, en doop hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, en leert hen al en onderhouden al wat ik u bevolen heb. Oké. Het woord discipel, wat wij rennen erover en we beginnen te kijken naar de geestelijke dingen. Doop hun en leert hen. Maar de man moet eerst een discipel zijn. Maak hen tot mijn discipel. Met andere woorden, hij moet een kleine Jezus zijn intussen geworden. Discipelschap betekent je bent een leerling die wil zijn net als de meester. En als het kan zelf beter dan de meester. Jezus heeft gezegd in Johannes. Hij zegt. De werken die ik doe. Zult gij ook doen. Maar nog grotere. Want ik ga tot de Vader. Luister nou. Jezus. Overal waar hij kwam. Werd de status quo ondersteboven gebracht. Jezus hield zich bezig met righteousness. Jezus, maar terwijl hij dat deed, genas hij, zorgde hij ervoor dat mensen zijn kracht konden zien. Dat zijn kracht niet vanuit een natuurlijke source kwam, bron kwam, maar dat zijn kracht kwam vanuit de hemel. Wanneer wij als kinderen van God, wij zullen zeggen we zijn discipelen. En je als discipel begint te doen wat je moet doen, waar je werkt. Dus je stilt niet. Je doet niet mee aan corruptie. Je sluit geen compromis. Je zegt de waarheid. En welke waarheid zeg je? De waarheden van het koninkrijk der hemelen. De waarheden van het woord van God. Dan is het een another ballgame. Maar als we even mee stelen. Even corrupt zijn. Even meedoen met de dingen. Hebben we geen kracht. Ik zeg, dan hebben we geen kracht. Dus het begint eerst bij het te beginnen te begrijpen wie je bent. Wie je bent. Als je weet wie je bent, is het makkelijk. Is het makkelijk om te beseffen, Mattheüs 5, 3, dat je arm bent van geest. Is makkelijk om te beseffen dat je meer van God nodig hebt. Iemand die arm van geest is, beseft dat hij meer nodig heeft. Meer spiritual power nodig heeft. Wanneer je het al weet, je bent spiritueel zo geweldig, denk je, heb je God niet nodig. De Bijbel zegt, zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Geef aan dat je begrijpt dat je afhankelijk bent van God. Geef aan dat je afhankelijk bent van een bron die hoger is en groter is dan jou. Geef aan dat je beseft dat je elke dag eerst moet praten tot je God. Wij zouden het noemen, je bent spiritueel intelligent. En de Bijbel zegt, die mensen zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Hij gaat een stapje verder. Hij geeft ons aan, hij zegt, zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Treuren is niet gewoon daar geschreven. Treuren om het onrecht. Niet treuren omdat je geen mooie wagen kan rijden. Want dat is ons probleem. Ons concept van denken is totaal fout. Treuren om het onrecht in Suriname. Treuren waar we vandaag zijn terwijl we ergens anders konden zijn. Treuren om situaties die opgelost kunnen worden, maar je kan niet. Treuren omdat je met handen en voeten gebonden bent en denkt, hoe kan ik dit ding veranderen? Treuren omdat je ziet dat een oude man hard gewerkt en nog steeds kranten verkoopt daar om een brood te vinden. Treuren om te zien dat zwervers daar liggen te slapen. Treuren! Om onze drugsjongeren. Treuren over de criminaliteit in Suriname. Treuren! En treuren omdat je geen huis kan bouwen. En dat hebben we nodig in deze tijd, mensen. We zijn te veel naar onszelf gericht. De Bijbel zegt, Jezus keek naar het volk. Hij keek naar het volk. En toen heeft hij gezegd, laat mij die discipelen van me toerusten. Wij zouden in deze tijd zeggen, laat me ze empoweren. We zouden in deze moderne tijd zeggen, laten wij ze motiveren. En hij begint door te zeggen, zalig zij die dorsten en hongeren naar gerechtigheid. Ik heb u gezegd en ik leer u steeds dat op de dag des oordeels, Mattheüs 25 leert ons dat, dat wij veroordeeld of beoordeeld zullen worden op grond van 5 dingen. Laat me het even met u lezen vandaag weer. Mattheüs, voor de mensen die het niet weten, is een boek dat praat over het koninkrijk van God. In dat boek wordt Jezus afgebeeld als de koning der koningen. Hij is een king. Wat de duivel heeft kunnen doen in al die jaren. Hij heeft ervoor gezorgd, omdat hij weet dat er een koning is der koningen. En wat ik ga zeggen gaat misschien niet mensen blij maken. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat het democratie is. Wanneer het democratie is, kan de leider niet doen wat hij wil doen. Want hij moet altijd rekening houden met oppositie en coalitie. Maar een koning die van God hoort, een koning die van God hoort, en die wil doen wat God zegt, gaat altijd omzien naar zijn volk. Er is democratie, maar waar dan ook. In Amerika, in Nederland, in Brazilië. Maar er is altijd een grote kloof in die democratie. Tussen rijken en armen. Altijd. De rijken worden rijker. De politiek loyalisten worden rijker. De zakenlui worden rijker. Maar de armen worden steeds armer. Dus democratie moet je misschien onder een vergrootglas zetten. Wanneer God komt en Jezus komt, heersen op aarde. Hij zal alleen niet als een democraat heersen. Hij zal heersen als een koning der koning. Maar dat is vanuit mijn optiek als christenleider. Maar de realiteit is, we leven in een democratische rechtsstaat. Mag ik amen horen? Maar God gaat ons beoordelen op grond van een aantal dingen. En ik wil dat u ermee naar gaat kijken vandaag. Hij zegt in vers 34, Mattheüs 25, vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegende mijn vader. Beërf dat koninkrijk dat u bereid is. Voor de grondlegging, van de grondlegging der wereld af. En let goed op wat er komt. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt me gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Maar 37 is die powerful one. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Hebben wij u gevoed? Of dorstig? En hebben wij u te drinken gegeven? En hoor wat de koning zegt. Of wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? Hebben u gehuisvest of naakt? En hebben u gekleed? En hoor wat de koning zegt. En de koning zal hen antwoorden. En zeggen, voorwaar ik zeg u. Zover gij dit aan een van deze mijn minste broers hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Ja.
1: Sommige mensen begrijpen het nog niet.
0: God gaat ons niet veroordelen hoeveel openbaring we hebben. God gaat ons niet veroordelen hoeveel wagens we rijden of hoe duur onze wagen is. Hij gaat ons niet beoordelen op grond van hoeveel kerken we hebben. Hij gaat ons beoordelen wat hebben we gedaan voor onze medemens. Daar gaat het om. En Suriname zit in een situatie waarbij wij als volk van God moeten opstaan en moeten strijden. Niet voor tegen politieke leiders, maar we moeten strijden voor de rechten van onze medemens. We moeten strijden dat mensen die nu honger lijden weer eten kunnen krijgen. We moeten strijden voor mensen die naakt zijn, weer gekleed zijn. Daar gaat het allemaal om. Gaat niet om populariteit. Gaat niet om positie. Al die dingen heeft God meegegeven al. Ik heb ze niet nodig. Als ik kom in andere landen, als ambassadeur, word ik zo behandeld. Zit op de voorste rijen. Wordt met auto gehaald en dat soort toestanden. Dus het gaat niet om die dingen. Achter mijn naam staat al geschreven, His Excellentie, de dokter Reverend Steven Rijm. Ik weet zelf niet wat het is. Begrijp je? Zo word ik behandeld. Dus het gaat daarom niet. Het gaat erom dat wij als kinderen van God, en laat me dit zeggen, in welke partij u ook bent, moet opstaan en moet strijden voor recht. Moet opstaan en strijden voor sociale rechten van de mensen. Amen. En als je leider wil luisteren, dat is punt 2. Maar je moet opstaan en daarvoor strijden. Want daar, dat gaat de dag zijn van de dag des oordeels, waar God ons gaat beoordelen. Niet hoe mooi je pak je had en hoe dat geweldig mooie vrouw heeft aangekleed. Dat zijn nonsens, rotzooi, rommels. Zijn dingen die voorbij gaan. God gaat ons beoordelen van wat heb je gedaan toen je leefde voor je medemens. Wat heb je gedaan voor je medemens? En velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. En ik voel me wel een uitverkoren om te gaan strijden voor mijn medemens. En het enige wat ik van u vraag vandaag is niet alleen dat u kritiek hebt op mij, maar wat ik het meest van u vraag vandaag is dat u voor mij bidt.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best.
3: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Door Shadow.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 1 uur.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met

0: alle gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo preis. Kus abe chat ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfidisi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
6: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.
7: Elke dag luister ik naar 94.5 FM.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Amen. Dank u voor die duizend mooie dingen. Dank u voor die liefde elke dag. Dank u dat al zorgen mee.

Odi, Odi, Happy Kids. Alla Sanibung? Ja, hè? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin en deze week zal ik de vertellingen doen. Laat ons eerst bidden voordat we verder gaan. Lieve Heere God, dank u wel dat wij kinderen van u mogen zijn. Vader, ik bid voor alle lieve Happy Kids. Wilt u met hen zijn? En voor degenen die ziek zijn, wilt u hen genezen? Heer, ik bid ook voor zij die verdrietig zijn. Ik bid dat u ze weer vrolijk maakt. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, hebben jullie de tekst geoefend? Ja, jij hebt geoefend. En jij? Je bent het vergeten. Oké, geen probleem. We gaan het samen doen. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie goed gedaan. Zo, Happy Kids. Gisteren hadden we het over Shriman Singh. Ja, ik vertelde jullie dat Shriman zijn vader ook christen werd. Dus vanaf toen af mocht Shriman ook naar de christelijke school waar zijn broer geweest was. En daar, Happy Kids, ja, daar hoorde hij veel over de Bijbel en over de Heere Jezus. Weet je, Happy Kids, een hele tijd ging het goed met de familie. Maar toen kwamen er problemen. Er gebeurde iets heel verdrietigs. Shriman, zijn vader, stierf plotseling. Oh, dat was heel erg. Shriman was toen net 17 jaar oud. Weet je wat dat betekent? Je hebt geen mama en nu heb je geen papa. Dit was een hele klap voor Shriman, Happy Kids. En die gebeurtenis bracht een hele verandering in zijn leven. Want nu was Shriman wees. Wees wil zeggen dat hij geen ouders heeft. Hij heeft geen mama en geen papa meer. Hoe moest hij nou verder? Want hij was net 17 jaar oud. Hoe moest hij eten en drinken en verder leven? Nu zijn vader dood was, er was niemand die voor hem kon zorgen. Op school had Shriman gehoord van vreemde landen waar andere mensen woonden. Hij besloot op reis te gaan en zijn geluk in een ander land te beproeven. Ik denk niet dat jij zou willen doen wat hij toen deed. Weet je wat hij deed, Happy Kids? Hij liep 500 kilometer om de grote stad Calcutta te bereiken. Wauw, weet je hoe ver dat is? Dat is even ver net als Paramaribo naar Nikeri en terug. Dat is toch ver? Wow. Weet je wat er toen gebeurde met Shriman? Onderweg werd hij beroofd van al zijn geld en alles wat hij had.

zijn bezittingen, zodat hij tenslotte heel erg arm in de stad Calcutta aankwam. Wat een ellende! Nu was hij helemaal alleen in een vreemde stad en bovendien had hij geen geld. Wat moest hij nu? Hij probeerde een baantje, dus een werk, als onderwijzer te krijgen. Maar dat lukte niet. En toen probeerde hij politieagent te worden. Maar dat ging ook niet. Ze vonden hem daar veel te kort voor. Hier en daar vond Shriman soms voor een korte tijd wat werk. Maar zo kon hij toch niet verder leven. Enige tijd later ontmoette hij een meneer die hem vertelde van een land waar er veel werk was en waar hij veel geld zou kunnen verdienen. En die meneer vertelde hem dat het land Suriname heette. Ja, ons land heb ik het, Suriname. Van dat land, dus van Suriname, had Shriman nooit gehoord. Hij had nog nooit over Suriname gehoord. Geld verdienen wilde hij wel. En reizen ook, ja. Dus hij besloot te gaan. Zo, Happy Kids, daar lag de boot die hem en al de andere mensen uit India naar Suriname zou brengen. Shriman was dan 19 jaar oud. Wat een drukte was het daar. Iedereen deed zijn best om een goed plaatsje te vinden. Er waren honderden mensen aan boord. Er waren mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Aan boord leerde Shriman een goede vriend kennen. Samen lazen ze uit de Bijbel en baden ze tot de Heere God. Ook met andere reisgenoten spraken zij over hun geloof en over de Heere Jezus. En aan wie het maar wilde horen, vertelden ze wat de Heere Jezus voor hun betekende en wat Hij in hun leven had gedaan. Zo ontmoette ze Ramdas, een 19-jarige jongeman, en zijn vrouw Piari. Met hen spraken ze veel over Gods woord. Happy Kids, de reis duurde lang. Weten jullie hoe lang? Bijna 2 maanden. Wow, dat is heel erg lang, hè? Eindelijk zagen ze land. Want weet je wat het betekent? 2 maanden lang. Alleen maar water zien. Wauw. En ja, Happy Kids. Eindelijk zagen ze na 2 maanden land. Het was de monding van de Suriname rivier. Ze moesten overstappen in barkassen. Dat zijn grote platte boten. En zo werden ze allemaal gebracht naar Paramaribo. En wat er daarna gebeurde, Happy Kids, horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja? Afgesproken. Zo, Happy Kids. Gaan we de tekst nog een keer doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16, vers 13. Oké, nu jullie alleen. Ja, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16, vers 13. Goed zo, dat hebben jullie goed gedaan. Zo, Happy Kids, dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Goedemiddag, Lebron. Ik groet. Mijn naam is Patrick Neral. Ik groet deze middag. En mogen de heren u zegenen. Ik ga de leeuw aan Baganda Dizzy. Zo, Mioan Fu, bemoedig u. Ook tot de Baganda, motor vanuit het woord te Fugado. En ik wil met u lezen of mijn onderwerp dat ik wil gaan behandelen deze dagen. Is dat wij. Als gelovigen God moeten dienen voor onszelf. En dien God, zoek God voor uzelf en hij zal zich aan u openbaren. Dus dat na apistori samiwan tak abra. Dus zoek u God voor uw schrijfie. No meki sma teigi sang en fa, maar zoek het voor uzelf. Kom zelf op het punt om God te zoeken. Kom God zelf dien, no dien gado omdat smatei takim dien gado. Maar dien gado omdat jou vierna in jou ati tak mi wan fu dien gado. En tapa vast dat i waf dien gado gomoro fara voor onszelf. Ik moet me de Heere gaan dienen voor mezelf. U moet de Heere gaan dienen voor uzelf. In uw libisma, in uw andrei libisma, moest dien gado fu in srevi. Mabu mekwi begi. Garo grantangi fa momenti disi, grantangi dat we moxima kandraja again, fu luku sang yu afu teiwik moto vanuit yu word to masra. We beg you for your bless your word to masra garo in the name of Jesus Christus. Grantangi masra, Jesus name. Amen. Amen. Praise God. En ik wil met u lezen vanuit 2 Kronieken 26. Vers 5. Hij zocht God, zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte in de vrezen Gods. Zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Prijs God. Voor historie disi. Koning disi. Hij werd koning toen hij 16 jaar oud was. 16 jaar werd hij koning en de Heere ben poti wan zekere Zekaria die ben de wan Zekaria die ben de als priester en deze man diende God voor zichzelf. En deze jongeling, die pas koning was geworden, hij had die begeleiding nodig. Hij had een begeleiding van nodig. Maar hij wil ervoor zorgen dat hij niet zelfstandig werd in het dienen van God. Was maar drie libi, dan als maar dat hij moest kiezen begeleiding. Maar bagat hij kiezen begeleiding begon pisi, dat hij dien gado voor Yusrefi. En om dien gado dan, omdat was maar tegi, of was maar tak nangai, was maar bemoedig je, of je kiezen van ervaring, toch, of je jere van getuigenis, je de getriggerd even. En dan je want dien gado voor zijn jere. Maar wij moeten op het punt komen. Rek van betak na begingba. Minaga je moest konna in een positie. Voor dien gado. Voor Yusrefi. No voor sma. En een man die zie. Bij dien gado. Het staat duidelijk hier. Hij zocht God. Zolang Zekaria leefde. Die hem onderrichtte. In de vrezen Gods. Zolang hij de Heere zocht. Maakte God hem voorspoedig. Hij was voorspoedig. Hij was succesvol. Omdat hij bezoekt God. En de Bijbel moet ook zeggen. Zolang hij bezoekt God. God de dappe. Maar om zoeken. Geef je schrijfje. Voor je schrijfje. Vanuit je schrijfje. En om zoeken op een oproep doe. Dat zoekt God dan je dwing. En zo ook doe. Dan leg bijvoorbeeld vast. Wij als gelovigen. Moeten uit onszelf kunnen vasten. Zonder over gemeente, maar vasten. midden als jou moest me op als individu dat jere, ik ga een dag vasten. Of ik ga een halve dag vasten. Ik ga tijd nemen met de Heer. Het moet uit uzelf komen. Dien God voor uzelf. Dien Gado. Die u schrijft, voor u schrijft. No dien Gado voor smaakide. No dien Gado voor sensatie. No dien Gado voor iemand trassani. Maar dien Gado voor u schrijft. Ik moet vanuit dat diepje voor u attitak. Me one voor dien Gado. En dat je dien Gado. Deze man, zolang die priester leefde, het staat duidelijk hier, zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte, hij zocht God. Abe suku gado, zolang a priester beliebi, sabe geleri, na ini fafu din gado. En zo'n man is hij, din gado tapa facilitate. If je leest vers 6 is dat hij trok uit, en streed tegen de Filistijnen, slechte de muren van Gat, Jabne en Asdod, en bouwde versterking bij Asdod en in het gebied der Filistijnen. God hielp hem, vers 7, tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren, die in Geur Baal wonen en tegen Meunieten. En Gado becha overwinning kon jaman, die zeide, abesuku Gado. Abesuku Gado. En door dat Abesuku Gado, bekisa overwinning. Alleen, hij zocht God niet voor zichzelf. Maar Abesuku Gado, omdat Jojada bent tegen, Zekaria bent tegen, dat Amsuku Gado. Dus zo, lobby wat ik u mee wil bemoedigen deze middag, zoek God voor uzelf. Zoek God vanuit uw eigen verlangens, uw eigen honger, uw eigen droom. Nosuku Gado vanuit, omdat we een mooi prikkie naar kerkie, en dan, jotak no boy, Nosuku Gado no. Maar suku Gado, omdat Yusref aba drang, voor mit na Gado. Yusref aba drang, voor kar na Gado. Yusref aba drang, voor kon crossbeen na Gado. Yusref aba drang, voor tak masra Jezus Christus, me kona fesu troon. En Gado, mi wan voor libi, lek van Johan, mi mus voor libi. En temetak abra suku Gado, dat is een aher pakket. Minetak abra so begi. So trouwens, ik kan begi, omdat was Matthijs voor je begi. Of je deed een bed stond. Hij begi. Maar hoe ziet uw gebedsleven eruit? Zoekt u God voor uzelf? Toch? Of je zoekt God omdat hij in een bed stond? En dan hebben we soms de mooiste woorden. Als we in een bed stond zijn. Prijs God die alle de mooie woorden doet dat hij. Maar gebruikt u diezelfde woorden ook. Wanneer u alleen bent. Zoek God voor uzelf. Wanneer je een keus moet maken. Toch? Om de samenkomst te bezoeken. Of een uitje te gaan maken. Wat is uw keus? Zoek God voor uzelf. Wanneer u een beslissing moet nemen. Om in de samenkomst te zijn. Of ergens anders. Een trip of noem maar op. In de meeste gevallen. Voor het draai libis mij was krozie zonder manting. Come on. Suku Gado voor je schrijfje met tak abra. Sabi taki imgoa samenkomst zonder manting. Sana san taki was krozie. Maar goed. Oké. Me liba pistor dati. Maar zoek God voor jezelf. Neem de juiste beslissingen. Suku Gado, tik ting na Gado voor je schrijfje. Toch laat mensen u niet de richting bepalen voor uw geestelijke positie in Christus Jezus. Ik heb het niet over bediening, versta me boem. Me hebben over een innerlijke borst, een innerlijke zijn, een fasfa, ju, een gieuw schrijfje na in het dinif Gado. Bent u bereid? Bent u bereid om God te zoeken voor uzelf? Bent u bereid uw leven te geven aan de Heer en zeg, Karel, miwan verzoek u voor mijn schrift. Miwan zoek u omdat sma wani mim zoek u. Miwan zoek u omdat sma timi dat mim zoek u. Maar miwan zoek u omdat mi fieri verzoek u, Karel. Hoe vaak heeft u zelfstandig? Bent u zelfstandig opgestaan? En zeg, mo evangeliseer, mo praat aan breti boskopu disi, aboskopu sangare potna in me, mo deel aboskopu disi. En u heeft geen evangelist te zijn of zendeling om te evangeliseren. Hoe vaak bent u opgestaan? Het is mooi in de samenkomst. Ja, prijs God daarvoor. Het hoort erbij. Dat we moxina in de komakandra. We prijzen Garo en tegenwoordigheid. Voor Garo sagakong. Asalvo de aanwezig. Prijzen Garo. Maar Lobion, ik wil u zeggen. Dat ook daar de andere aspecten. Dat Garowani wim suku wim seref na ini. No zo zo wat mooi samenkomst. Er zijn andere dingen in het dagelijks leven dat ook nodig heeft om een relatie met God te hebben. Fuka libi, a christen libi dati, di kado, marke wie fu libi. Bradanga sisa. Ite bereid fu suku kado, fu yu srefi. Of, itakere, lek famide, ben ik er goed. Maar zoek God voor uzelf. Als u God voor uzelf zoekt, zult u de hand van God zien in uw leven. If you seek God for your strife, praise God. We hebben de geestelijke leiders nodig, we hebben de pastors nodig, we hebben ze nodig. Ze moeten er zijn. Toch? Maar als elke gelovige voor zichzelf God zou zoeken, zou het werk voor de leiders minder zijn. Minder zwaar zijn, komt dat en zo. Als elke gelovige voor zichzelf God zou zoeken. Het zou makkelijker zijn voor de leiders om het werk waartoe God ze geroepen heeft te doen. Want elke gelovige zou zijn mannetje kunnen staan. Elk kind van God zou bomantene in een positie pekadoan amus fude. Jawe shitaki amanisi besuku kado en kado beleina in overwinning. Als u God zoekt, zal de Heer u leiden naar succes en overwinning. Hij zal u leiden naar doorbraak. Hij zal voorzien in uw behoeftes. If you sasuku da kado disi fuyu srefi. Suku da garo dis fu yu srefi. No suku da garo omdat a priester tak im suku garo. No teku an faste omdat a priester tak im tek faste. Natuurlijk im gom mee na de activiteiten fu da gemeente. Ma wanneer yu srefi kona in a posisi dati fu tak yere no mo teku an ting na in faste. Mo teku an ting na in begi. Mo teku an ting fu gwa strati. Mo teku an ting fu pratu traktat sang misre kan de meki of samikisi of san nummer op van waar je het ook krijgt. Maar mi srevi o teki a initiatief voedwing. Bent u bereid om dat punt te komen? Om uit jezelf stappen te ondernemen om God te zoeken. U heeft geen mandaat nodig van niemand om God te zoeken. Inabi toestemming van nodig voor no one's man voor taki mo vaste one day of mo vaste today. Meneer, mevrouw, broeder, zuster, zoek God voor uzelf. Zoek God ook uw schrijven. No zoek God ook gitrasma. Maar zoek God omdat you fear you want voor zoeken God. En ik geloof dat wanneer u op dat punt komt, gaat u zelf zien dat uw geestelijk leven niet meer hetzelfde zal zijn. Met brieven dat u zou kunnen in een positie dat u voor zoeken God voor uw schrijven, dat kink is af en prijzen in omstandigheden voor de san zijn tangrayo na in ding de dizi. Me bribi dat teus akong na in a posisi dat voor suku gado lek van mandis da be suku gado, gado be soren srevi, gado be openbaren srevi, gado be gien srevi en a overwinning ben dit op alle level. U kunt natuurlijk verder lezen in vers 8. Gomor fara de kalisi.
1: Het is 6 uur.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Welkom hier in Sabigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkiman wange nada folo odi. Ina neem fui lobi masra Jezus Christus. Again, me heete u van harte welkom na a programma voor today. Kon jere sabi garo kandu. Mine na zuster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire en Miracles Ministry Suriname. Kari wans ma fu arki na ngayu, nodig wans ma uit, herinner wans ma taka programma begin ba. En God is revi o bless you omdat you edu da roko voor een evangelist. Vos we go moro fara na ini da programma, laten het opdragen in da Santa Makti door borde anu voor Master Jesus Christus. Take you an houding voor beginning ami, laten het opdragen aan de Heer. Vader, met tak you grand tangi tak you wikis da voorrecht na da okasi again, Heer voor sidong na you futu today. Heere, grantang itakiwani blessi ibri wang sa uarki da programa disi. Heere, grantang itakiwani chakenki na nga lusu kong na ini wilibi. Gado pewide na ini katibo fuda feyanti. Heere, make you nengki si grani na nga glory. Heere, doro da programa disi. In a machtige neem voor Jezus Christus we begi. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. Tide we vervolg na nga we onderwerp spelen met vuur. En we gaan gelijk naar onze hoofdtekst, Galaten 5 vers 19 tot 20. Dape askrivitaki, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat we dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dit is een mond vol, maar de ook een tekst zou je lezen, een poosje kaba. En in die tekst is die weeshitaki, wat ex antal sanikari, zou me kifuru chinfu gado of furusma. No kisi dat tego libi, if de nemen deel na den sani disi en de no draai den libi. Matide we zoom in again na tapu toverij. We doen een poosje bezig kaba na toverij en we komen soetjes aan het einde. We de bezig eluku toverij, hekserij in de kerk. Waarom hekserij in de kerk? Alla principe afianti man potisma. Poti en connecti, voor vals ma aan, voor meki dat libi moeilijk, gide wan zijn meki moeite, hij gaat het doen. En dat zien we ook gebeuren, te ina evangelie, te ina osso voor gado, we shitaki hekserij na toverij, even niet precies. Dit is niet iets van vandaag, maar vanaf in het Oude Testament, we shitaki afianti ben mek moeite na hekserij, na mindri da volk. Tide we staan stil naar een trappunt voor hekserij in de gemeente. Dat is namelijk de gemeente het drijven weg voor dat mandaat, voor dat kari san gado kari ing. En in plaats van adu san gado kari ing, atro een pressie voor entertainment. Dat doet een vorm voor hekserij in een gemeente. Satan saptaki te a gemeente no horen bezig moro na nga a hoofdroeping na nga mandaat san gado gida gemeente na grondtapu en a gemeente troan pressie voor entertainment de a gemeente o las en doel en daardoor voeru o gomes lobi wama voor den hoofdroeping voor da gemeente na voor winnie silly en niet alleen maar zielen winnen. Maar bakate we winnen den sili. We moeten zorgen voor den sili. Bijbel boekutaki. Gona in die geheelde wereld.

people of Eng. Embakate vileri de nesandati da bebo buku egomoro fara be aitei gunutaki sorgu fu den skapu. Sorgu voor de gemeente. Maar wat zien we nu gebeuren? In plaats van geestelijke voeding. Naar aandacht. Gieden gemeenteleden. Gieden

een behoefte voor de gemeenteleden. De pastoren hebben zo druk. Leiders hebben het zo druk. Je vraagt je af, waarmee hebben ze het zo druk? Ja, ze zijn bezig met het werk van God. Maar zijn ze wel bezig met wat belangrijk is? Lopen we niet het vele is goed. Maar het goede is altijd veel. En ook die programma voor de gemeente is bang daarboven. Maar die gemeente is de boon zijn in de juiste fase. Dat is al genoeg in Gods aangezicht. Voor u lezen we die gemeente voeren naar allerlei activiteiten. Dan zie ik je plezier. Ik ben niet tegen dan zie ik je plezier. Gado kariwi, voor kan libi versie aangezicht en kan apprecieren naar versie aangezicht.

Asma, dena achtergrond, andere dingen zijn op de voorgrond. Lobby wan sondro yusabi, so wan gemeente wakana in die hekserij. Manipulatie van de vijand. Zonder dat de leiders nog doorhebben. De wakana ini, dungru de waka ini, wan fas sankaro no apprisiri na nga eng. Hoe vaak hoor je dat je gemeente hoor je 4 dagen, 5 dagen, 7 dagen vasten. In uw mond, speciaal voor de mensen met allerlei moeilijke situaties. Dat een kerkje en kom bij elkaar, ze hebben een vaste programma. Dat je 3 keren per maand, speciaal de vaste begi karina masra, gide wana nga noutu. Smafuru na nga noutu na ini da gemeente. Smafuru na nga banoutu na ini da gemeente. Furus ma de na gemeente, ma de ini duisternis. Voer ons meteen naar gemeente, maar de gevangenen voor de vijand. Lobby wan voer ons meteen naar gemeente, naar het jemme, naar het pijn, naar in de ati. Trouw aan de deur voor takken de problemen, naar het trasma. Want de problemen voor de ene naar een schenksani. Voer ons meteen naar gemeente, heb je geestelijke partners. Alla net de regels ribi, geestelijke partners en molesterding. Maar de gona gemeente, ze hebben geestelijke leiders. Trouwens, dit hangen allerlei vervelende ziekten in de gemeente. Een gemeente no abi antwoord en een abi oplossing. Geen een probleem die zie. Je vraagt je af, hoe is het mogelijk? Het is mogelijk, omdat we poesu dat moro belangrijk zijn. Gona achtergrond. If we look na in dat bediening voor Jezus. Dat je Jezus bediening. Ben je geconcentreerd rondom de wanneer een probleem. Jezus bek moppen uit de eigen weg. Go langa langa go na peden siki wande. Jezus bek wakana pasipe asap tak abo miti na de wanneer een noto. So sofu abe kan yepi deng. Minotaki leki pastor, leki leiders, leki gemeente. Je moest moppen go go suku de wan per se san siki. Maar de mensen de wan san de ini je gemeente. Da gemeente moest meki tengi deng.

Nang ada wang sa elaida. Da beba buku taki sorgo gida gemeente. Ibrua gemeente san poti entertainment na vesi fu da problema. Fu de wananga no tu ina gemeente. Fu de wananga

Het is niet dat de salving er niet meer is. En ook dat de man voor garo en de oma voor garo voor attendies in op salvo. Dat salvo de eten. Maar we gaan gebruiken naar verkeerde fasie. Lobby wat meki aten. Draai kom baka. Pe a gemeente. De focus. De na de wang in a gemeente na a problema. Meki de wang na a problema. Kies uw agenda punt in a gemeente. Meki de net op agenda voor de kerkie. Met een gemeente brokken in Ede Abrading. Voor ons mag ik kunnen in uw gemeente. 6 maanden, 8 maanden, 1 jaar, 2 jaar. Hij sukkel naar onszelf de problemen. Dat problemen de Ede en de gemeente nog maar doen zijn naar een. Ten lange familieleden naar grondtapu op een moedig asmataki. Met een gosukujepi buiten de evangelie. Waarom? Omdat de gemeente faalt. De kracht van God is nog steeds aanwezig. Maar wie prioriteit kenki? Lobby wan meki wie draai kombaka na evangelie. Meki wie draai kombaka na pressie. Pe a gemeente. E pota focus na juiste pressie. If you denk wan gemeente. Pe de no ap tengi u de no ap aandacht gi u. Mijn vraag aan u is. Wat doet u nog daar? Sa je do drape ete. Kande u go suku begi 2-3 kere. Je wakker nog maar bakken, want ze moest begi gids, de want ze moest trainen aan jou, maar ze hebben geen tijd voor jou. De potje tapu wachtlijst, lekt naar AZ je go. Potje tapu 3 maanden wachtlijst. Wie zegt dat je zoveel tijd hebt? Het is hekserij, het is het werk van de vijand. Het is manipulatie van de vijand. Satan kan manipuleren, iedereen was maar wani. Iedereen was maar no de geleid, 100% geleid door de geest van God. Op het dorp in je lippen, dat vindt hij kan manipuleren zoals maar. En kan je nou een connectieve apot in de gemeente? Zij fluisteren een leider in. Laten we dit doen, laten we dat doen. Laten we programma X uitvoeren, laten we programma Y uitvoeren. Waardoor de vergeten de wan in de gemeente. Nanga ziki, nanga noto. God ook carry de gemeente voor lobby de gemeenteleden. Akari de leiders, voor zorg ook in de gemeenteleden. Laten we het toch gaan lezen uit dat woord voor God lobby wang. Lobby wang dat tekst samen wang lezen in jou. Het is een beetje een lange tekst, maar laten we het toch samen lezen. Johannes 21 vers 15 tot 17, dat bij Ascrivi. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet het dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mij lammeren. Hij zeide ten tweede male wederom tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet het dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, heb jij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Dat boskopu is de Ibriwa leider. De opdracht van God ook de leiders, de kerkleiders, de pastoren, de voorgangers. Na verwijden de schapen voor God. Na verzorgen de schapen voor hoeden de schapen, waken abraden.

couple. I don't want to smash a Leiden's couple. Gonna grow grassy and stellar water. I don't want to smash a Salvo's couple. Taki on ongedierte and insecten. Netropi den tumsi furu. I don't want to smash a ai. De tapu den skapu deina nganeti. De vraag is. Den herder de taki den skapu e leide. De herder samu hoede den skapu. Samus waken abra den skapu. Hoe komt het dan taki so furu skapu e falle? Vaak kan taki so furu skapu e leide terwijl de abuwa herder. Lobby wang in a day voor Jezus abe sorgu voor den skapu. Fysiek abe sorgu voor den. Ef den skapu be abi angri abe giden voor nyang. Lobby wang sorgu voor den skapu. If you dena iniwa also pay the leaders ne sorgu voor you. Da mineta ki you no mus roko. Mineta ki you no mus meki muiti ki you strefi. Ma ini a pisi pe wan leaders mu yepi you. De mus yepi you. De leaders da gemeente mu sorgu ki den arme. Da gemeente mu sorgu ki den wan poti wana ini zili. Da gemeente mu waka abra den wang sa en leider. Da gemeente mu opofeti gide wang sa abi problema. Da gemeente gado no kari eng fu de wan presi fu entertainment. Dansi meki prisiri na nga den go zonde. Terwijl den siki wan dena oso e kreune in den bedi. Me aksi mi af hoe kunnen bepaalde leiders slapen s'avonds. Terwijl den knekti den rokoman fu den. Of gemeente leider en leider. Hoe slaap je als leider? Vayu esribi switi. If you gemeente is sukkel. Ane hori u bezig.

Waarom sneuvelen zoveel christenen? Jonge jongens, maar dit in de gemeente tegenwoordig, bovoor ook toe. Is het normaal, gemeente? Vakang is niet normaal. Dat je jaren vaak genoeg de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Welke Heere heeft genomen? God op bepaalde leeftijd voor libisme naar grondtapu. Dat problemen aan de gemeente. Dat ik je chef focus. Dat gemeente last focus. Dat gemeente.

Zoals mij kon je naar gemeente, maanden hij deed naar gemeente. De leiders weten niet eens dat zo iemand in de gemeente is. Is een schande voor het lichaam van Christus. Lobby, we make you focus. Gemeente, make you that focus. Dit tapu de gemeenteleden. Dit kapus aan God vertrouwen we toe. Make you lobby ding. En make you we zorg ook ding. Lekker van woord voor God taki. You like in gemeenteleden. You schrijf je op een bepaalde verantwoord toe. If they no abdeng you. Then they strain on you. Then they console you. Then they yep you no soort fasie. What do you nog daar? Hekserij is niet alleen te de letikandra, te de toverij na nga bonbonusani. In die hemel die Satan ben de bezig na nga hekserij en op de letikandra drape. Hekserij zijn de handelingen die we plegen, die ne please Gado. En dan kom op voor Gado, en dan kom op voor Asante, en dan kom op voor jou. Maar de was ingeving voor de vijandie. Soms heb je het niet eens door. Wa beba buku eleri witaki wa momenti be kong. Be Jezus be taki abrafau leide. En Petrus opo emo fo taki jame. You no sa leide masra. You no sa dede. En Jezus draai en abe strafing. Omdat abe erken taki dati de dauroko fu hekserei. Petrus no me hebe doelen slecht na een uitspraak. Hij wilde juist het beste hebben voor zijn meester. Maar dan werd hij in een wani voor Gado. En die uitspraak kwam niet van hemzelf. Afijn die beïnvloed en zonder voor hebben abendoor. En zonder voor hebben wani. En hebben begin boycott dat wani voor Gado. Zo loop je

tak ano do one rock of hexerei. Pass up, tak ano do one tactic for the feanti, for pour you focus, tapura mora belangrijk sani, namelijk de zielen, de kinderen van de levende God. Lobby one da mora gevaarlijk forum for hexerei, a de da one san de subtil, da one san e sorry boom. Da one say sorry da one if ugado, I gersi da one if ugado, ma anode da one if ugado. Dat is de amore gevaarlijk vorm voor hekserij. Praxeri Jezus naar Satan in de woestijn. Satan wacht in die moment die door op Jezus kiezen angri. En hij gaat tegen taki. Maak toch van die stenen broden. Is niet een verkeerd ding. Maar het is hekserij. Want anode da one if ugado. Zo aan om dat one zijn, ik klink zalig of goed of mooi, dan aan de one zijn is aan garo snapuna in baka. Hekserij de one gevaarlijk sani. En hekserij even niet presi voor u, dan in ieder osso voor gado. Maar ik stop hierbij voor vandaag met dit gedeelte van hekserij in de kerk. If you hear a bosco pudisi, no you want to give libi abrana masra. Kan je bedenken na osso voor masrak ba. Maar je draait op elkaar naar grondtapu. En je wilt maken een boom bakken naar je masra. Dit is de je gelegenheid, lobby wang. Of kan je nooit eten in je masra wang. Ook als je naar in je libi.

wakker abraju. If you ready for dat zondagsgebed, bid met mij. Bid mij na. Vader in de hemel, metak u grand tangi. Heren, voor uw woord toe. Heren, grand tangi voor uw masra. Taki gado u lobby na uw genade. De overvloedig abrami libi. Gado vanwege uw genade na uw lobby. Heren, mi heren, uw woord toe te de. Heren, mi erkent taki mi nou zondaar. En mi abi vergeving van nodu. Heren, vergeef me voor alle fouten na nga zondu. Wasi mi na nga da brudu voor de lam Jezus Christus. Kona ini mi ati. Me stel mi libi open gi you. Vanaf die de me gimi libi abra na you. Teki mi libi masra en du sa yu wani na nga eng. In ane voor Jezus Christus we begi. Amen. Ik zal nu voor u bidden. Vader, ik dank u voor uw zoon, uw dochter. God, ons aan u dat zondagsgebed zo juist. Heren, grand tangi dat u aan schrijft in een boek van Libi. Heren, grand tangi dat u strange aan u eros abraden Libi. In een neem voor Jezus Christus. Heren, voor u de nanga dat santa jeje. En mek u dat neem voor Jezus. Kies u graan in een glorie. Vanaf die day in de Libi. In Jezus naam we begi. Dank u wel, Vader. Amen. Lobby wan you sang take it a step for you libi abrana master a moment in disi. Mi wan feliciter you. Lobby wan her himal e prisiri na ngayu. Ma mi wan ite you taki te you gi you libi abrana master a. Me do sondar sobet at the slacks het begin. Er zijn belangrijkere stappen die na deze stap volgen. Daardoor lobby wan you sa abi begeleiding van nodu. Fa you muswaka moro fara na ini da pasi disi. Aan het einde van dit programma, mi odeel unu contactgegevens naar jou. Pe, you kan make contact naar unu voor verdere begeleiding. Een van de belangrijke dingen die we doen in het evangelie is strijden, is bidden. Daarom wil ik samen met u 2-3 gebedspunten bidden. Begi naar Allah sanina ini jou, sondro sheng. Begi nou naar mi. Ibri wa makti fu dungru. Sa meken strevi klari. Fuchari mi golasi. Juna waleman, loose me now in the name of Jesus. Loose me, loose me, loose me, loose me, loose me. Yeah, loose me, yeah, loose me, yeah, loose me. In the name of Jesus Christus. Loose me, loose me, loose me, loose me, loose me. Loose me in the name of Jesus. In Jesus' name we beg you. Ibruan famiri trangaman. Sa efeti mi famiri. Mi lipi no de you candidate. Napanya in the name of Jesus. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya in the name of Jesus. In Jesus' name we beg you. Oh, Masra. Furu mi na nga yu santa e na nga faya. In the name of Jesus. Oh, Masra, furu mi. Na nga yu santa ye ye. Na nga yu faya. Oh, Masra, furu mi. Furu mi, furu mi, furu mi. Furu mi, furu mi, furu mi. Furu mi. In the name of Jesus Christus we begi. In Jesus' name. Dank u wel, Vader, voor gebedsverhoring. Mi want take you a moment if you beg you give the ones and siki na a moment in this. I will pay you day, I will sort siki you siki. Vertrouw God on nga mi taki God on de instaat for dress you. Let drape pay you day in your also camera. Mang ni uit waar u bent, de Heere kan u daar aanraken. Vader, me taki you grand tangi for your zoon en dochter. Heere, me aksi pardon giden for everyone foto na nga sondu. Heere, sa opo da doro gida feyanti. Heere, waardoor den deno ondro aanvallen. Heere, vergeef toch hun ongerechtigheden. In ane voor Jezus Christus. Heere, langa yu anu na momenti disi. Heere, dresi den siki wang. Heere, poti den gevangenen free. In ane voor Jezus we begi. In Jezus machtige naam. En yu da makti bakada siki. Yu da makti bakada pain. Yu da makti bakada leider. Me kom against you. In ane voor Jezus.
Jesus. Me rabichu. Lusu da piki fugado in a name for Jesus. Lusu en lipi in a name for Jesus. Lusu en gezondheid. In Jesus' machtige naam. Me broko yu machti abra den lipi. Lusu den nou in Jesus' naam. In a machtige naam voor Jezus, we beggen. Heer, dank u voor genezing. Dank u voor bevrijding. Dank u voor doorbraak. In Jezus' machtige naam. Dank u wel, Vader. Amen. Lekker van mij, we beloven jullie op uw wang. Dat je aan het einde mag uw contactgegevens. Neem uw pen en schrift bij de hand. En schrijft u alvast op. De gemeente in de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. En we zijn gevestigd de Hernuttenstraat 57A. Dat is in Abrabroki. Hernuttenstraat 57A. Abrabroki. Onze dinsdagen zijn zondag in de ochtenduren. Vanaf 8:30 tot 12:00. We hebben eredienst. Op de dinsdag van 6 tot 8:00 hebben we Bijbelstudie. En op de donderdag eveneens van 6 tot 8:00. We hebben gebedsdienst. Ibrua eerste satra voor Ibrua Moon. We hebben een speciale programma. Zou je Ekari Promos Change Hands. U bent van harte welkom bij onze bijeenkomsten. If you want an app of sms, u kan gebruik dat nummer 8759715. 8759715. Ook doe je abu een e-mailadres if you want to send you a mailtje. En we e-mailadres naar MFM Suriname apenstaartje hotmail.com. MFM Suriname apenstaartje hotmail.com. Alles in kleine letter. Verder, we hebben een Facebookpagina. En dan neem voor je Facebookpagina naar MFM Suriname Abrabroki Saron. MFM Suriname Abrabroki Saron. Daarnaast we hebben ook toe een YouTube kanaal. En aanneem voor je YouTube kanaal naar Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Den woord to DC. Je vindt ook toe tapuda YouTube kanaal DC. If you want to arkiding, it was lazy. We doen aan het einde van dat programma. Met uw sluiting af naar een biggie. Vader, wij danken u nogmaals voor uw genade en uw liefde. Wij danken u nogmaals, Heer, voor uw trouw en uw almacht. Heer, met biggie dat je blessie Ibriwa Arkimang. Gado je waken abrading. Gado je kibride naar de osso. Gado je gekrakt naar de wansan swaki. Heer, je troost de wansan atifuru naar pijn. Gado de wansan.

0: Dit was het programma Koyere Sawigado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Stream Telesur Plus met Telesur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesur Plus. Telesur, keeping us in touch.

ruler. And you're forever

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet
2: dingen aanbesteld,
1: Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag.

Goed restaurant bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag.

0: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
1: How great and magnificent is the name of my King of Kings, Jesus. His goodness and mercies endures forever and ever.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Prijzen dan een voor Jezus Christus. Serenaman na in Serena Conre, na nga buitenland. Me barwan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook to na a president voor Serena Conre. Da vice-president voor Serena Conre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Genderen Wendel. En me do auroko voor een voorganger na in Serena Conre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders Radio Shalom na eni oso camera na nga Bible boskopu on brief on Suriname. Lobiwan ade Prince Pari fu yere da Bible boskopu dis today baka. Ade Prince Pari fu you sabi abra a word fu gado fu you ka feni da pasi fu doro na eni da konu kondre fu Papa Yehova Almakti. Vanuit a presidisi mi e kondole